0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij bij een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing ontvangen op hun mobiele telefoon dat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel zo groot in. Op dit moment woeden er in het Verenigd Koninkrijk 37 branden. Ook op andere plekken op het Europese continent woeden er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo woedt er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. Het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. En ook in onder meer Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije woeden er natuurbranden. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024 op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht werd hij gepakt. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben twee Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag ook in het oosten. Het wordt 24 tot 32 graden. En dit was het NOS Journaal.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

0: weer. Het eerst bij Keulen. Mijn tante walst over het dek als een jong peulen.
1: Oom Kees nam zijn harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zo'n kromme teut. Duitsland was pistoucheun.

Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.

0: Jornais, a RTV Slops, met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk, Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. Hoogleraar Jason Arday, die onlangs vertrok bij de Universiteit van Cambridge, is volgens Britse media doodgevonden. De Londense politie denkt niet aan een misdrijf, maar het onderzoek gaat door. Arday werd in 2023 de jongste zwarte hoogleraar ooit bij de prestigieuze universiteit. Maar hij kwam onder vuur te liggen na beschuldigingen van plagiaat en liegen over zijn cv. Maar zelf ontkende hij dat. Jorinde van Klinken heeft op de EK Atletiek in Birmingham goud behaald bij het discuswerpen. Ze is de eerste Nederlander ooit die dat voor elkaar heeft gekregen. Van Klinken won met bijna 2 meter voorsprong. Ondertussen heeft Femke Broeders-Bol op de EK brons gepakt op de 800 meter. Goud ging naar de Zwitserse Audrey Werrow en zilver naar de Britse Kelly Hutchinson. Broeders-Bol heeft met haar prestatie de Nederlandse recordtijd verbroken. In 1992 werd dat neergezet door Ellen van Lange op de Olympische Spelen van Barcelona. Het weer, er trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Komende dag valt in het westen en noorden een bui. Later in de middag kan ook in het oosten een bui voorkomen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.

Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. Na de beving zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden na de beving voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden op het Europese continent. Momenteel woeden er branden in onder meer Duitsland, Frankrijk en Spanje, maar ook in Kroatië, Servië, Bulgarije en het Verenigd Koninkrijk. Daar woeden er momenteel 37. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht ontvangen op hun telefoon. De provincie Brabant gaat er voorlopig vanuit dat de vergunningen van 5 pluimveehouders worden ingetrokken. Toch is het besluit nog niet definitief, want de boeren kunnen nog met nieuwe plannen komen. Daarna volgt het definitief besluit. Tijdens een spoeddebat in de provincie was er kritiek op de manier waarop het provinciebestuur met de betrokken boeren communiceerde. Het weer, trekken wolkenvelden over het land. Lokaal kan een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 21 graden. Morgen kans op buien. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar dat aantal kan nog oplopen. Na de eerste schok zijn er ook naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. President Trump zegt van plan te zijn om de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied uit te roepen. Hij wil dat doen na de oorlog met Iran. De opmerking komt op het moment dat de vredesonderhandelingen tussen de VS en Iran zijn vastgelopen. Iran zegt zich niet te laten intimideren door de VS. Luigi Mangione heeft voor de rechter bekend dat hij verzekeringsbaas Brian Thompson heeft gedood. Thompson werd in december 2024

Op straat in New York van dichtbij doodgeschoten. Na een dagenlange klopjacht die groot in het nieuws was, werd de 28-jarige Mangione opgepakt. Door te bekennen hoopt hij een zwaardere straf te ontlopen. Drie schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen, zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de schilderijen bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. Op camerabeelden van de kunstroof vlakbij Parma was te zien dat de dieven maar 3 minuten nodig hadden. De politie kwam ze op het spoor door spullen die ze achter hadden gelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ik dacht, ik ben gelukkig, maar draaide ik me om. Zonder na te denken, ik liet je alleen.
1: Pardon!
0: Sta ik voor de spiegel.

0: The devil bowed his head because he knew that he'd been beaten.
1: Zo meteen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het vond plaats voor de kust van het eiland Flores op een diepte van 10 kilometer. Bij de beving vielen 2 doden, maar het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade gemeld. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun woningen onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen. Dat zei hij tijdens een speech op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft, vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. In een reactie zegt Teheran zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen die in maart uit een museum waren geroofd weer teruggevonden. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse zijn meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden laten liggen bij de roof. Op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. Ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde

rond op de 800 meter. Na afloop zei ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fuck that bitch.
1: RTV Slos. Vanuit het waterrijk met meren, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTV Slos.nl.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Indonesië is getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,7. Het epicentrum was voor de kust van Flores op een diepte van 10 kilometer. Er zijn nu 5 doden gemeld. Het aantal kan nog oplopen. In meerdere steden op het eiland is schade. Na de eerste schok zijn er ook nog naschokken geweest. De autoriteiten waarschuwden voor een mogelijke tsunami. Mensen langs de kust werden opgeroepen om hun huis onmiddellijk te verlaten en hogere gebieden op te zoeken. Inmiddels is de tsunami-waarschuwing weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij in een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS volgens hem de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen zijn vastgelopen. Iran zegt dat het land zich niet laat intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. 3 schilderijen die dit jaar in een museum in Italië werden gestolen zijn weer terecht. Het gaat om werken van Renoir, Cézanne en Matisse. Samen zijn ze meer dan 9 miljoen euro waard. De politie vond de doeken bij een huiszoeking. Ze zaten in een kartonnen doos in een gangkast. De politie kwam de dieven op het spoor door spullen die ze hadden achtergelaten tijdens de roof. Volgens het museum zit een georganiseerde bende achter de diefstal. En op de EK Atletiek in Birmingham hebben 2 Nederlanders podiumplekken behaald. Jorinde van Klinken pakte goud bij het discuswerpen. En ze won maandag ook al zilver bij het kogelstoten. En Femke Broeders-Bol behaalde brons op de 800 meter. Na afloop zijn ze heel blij te zijn met haar prestatie. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het westen en noorden kunnen buien vallen. In de middag kan het ook in het oosten gaan regenen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de kust van het Indonesische eiland Flores is een zware aardbeving geweest. Daarbij zijn 5 doden gevallen, maar het aantal kan nog oplopen. De beving had een kracht van 7,7 en er waren nog 2 naschokken. Op het eiland Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De inwoners langs de kust moesten hun huis uit vanwege een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Miljoenen Britten hebben een waarschuwing gekregen op hun mobiele telefoon omdat het risico op natuurbranden groot is. Nog nooit eerder zette de Britse regering deze maatregel in. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. En ook op andere plekken op het Europese continent zijn er natuurbranden door hoge temperaturen en extreme droogte. Zo is er in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen een grote brand. En in het zuidwesten van Frankrijk is gisternacht een nieuwe grote brand uitgebroken. Ook in Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije zijn natuurbranden. Veel Nederlands succes gisteravond op de EK Atletiek in Birmingham. Jorinde van Klinken heeft als eerste Nederlander ooit het goud gepakt bij het discuswerpen. Ze won met bijna 2 meter voorsprong. Femke Broeders-Bol won een bronzen medaille op de 800 meter. Ze verbrak ook de Nederlandse recordtijd, die in 1992 werd neergezet door Ellen van Lange. En Maureen Koster gaat voor het eerst in haar lange atletiekcarrière met een medaille naar huis. Ze pakte zilver op de 10.000 meter. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon, al kan er dan ook nog lokaal een bui vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen zon en wolken, maar vooral op meeste plekken droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet.

problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: is dit RTV Vos.
1: Hey Jef, dat lang geleden. Hij tijd niet gesproken. Zullen we even een bakje doen?
2: Hey maatje. Ja, we kunnen zeker wel even een bakje doen. Waar en hoe laat?
1: Uurtje of drie in de stad?
2: Ja, dat is goed. Zie ik je daar, maat.

0: actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker, Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Dat aantal kan nog oplopen, omdat er ook nog mensen onder het puin liggen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Op Flores wonen 1,9 miljoen mensen. Onder meer de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. Langs de kust gold eerst een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels weer ingetrokken. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij de straat van Hormuz tot Amerikaans grondgebied wil maken. Hij wil dat na afloop van de oorlog met Iran regelen, zei hij tijdens een toespraak op een politieacademie. Trump zei ook dat de VS de zeestraat feitelijk al in handen heeft vanwege de Amerikaanse maritieme blokkade die schepen van Iran tegenhoudt. De opmerking komt op een moment dat de vredesonderhandelingen helemaal zijn vastgelopen. Teheran zegt zich niet te laten intimideren door dreigementen of machtsvertoon van de VS. Door hoge temperaturen en extreme droogte woeden er veel natuurbranden in Europa. Onder meer in Frankrijk, Spanje, Kroatië, Servië en Bulgarije. In Duitsland werden gisteren 2000 mensen geëvacueerd vanwege een brand bij het plaatsje Guy ten oosten van Aken. In het Verenigd Koninkrijk woeden nu 37 branden. Miljoenen Britten hebben daarom een waarschuwingsbericht gekregen op hun telefoon, vergelijkbaar met een NL Alert. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de tweede ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk Tellen Griekspoor treffen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Debutant Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Mick-Michelson. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Vooral in het noorden vallen buien. Vanmiddag geregeld zon en dan kan er een lokale bui nog vallen. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander.

tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: De hits uit je jeugd.
1: De hits uit je jeugd.
0: Ze zijn terug bij Bert van der Laan. Real cool.

In beweging. Met wie? Ja, wrijf het er nog maar eventjes in ook. We begonnen met Casey and the Sunshine Band. 1976 was het voor Shake, Shake, Shake Your Booty. Oh nee, Shake Your Booty is 4 keer shake. Nou, dus heel veel shake. Voor wie nog niet geschud is, welkom bij een nieuw uurtje met leuke oude plaatjes. Met niet alleen de hele grote hits, maar zo alles ook wat er tussendoor, zeg maar toevallig, min of meer toevallig in deze show passeert. Zoals de volgende plaat van 1.

Wij zijn je muzikale tijdverdrijf. Daarnet Owen Paul met een origineel trouwens geschreven door Marshall Crenshaw. Weinig mensen weten dat. Jij weet het nu wel. My favorite waste of time. Drie dames, oorspronkelijk uit Harderwijk. Hier zijn de Hearts of Soul uit 1971.

0: dat waren ze uit Harderwijk, oorspronkelijk de zusjes Maassen. En als ik de dames even heel lief aankijk, dan zingen ze zelfs mijn naam. Ben wat een wilde. Van der Laan. Dat was 1971 voor I Can Hear You Calling. Zijn we er dan al in dit uur? Wel, nee.
1: Come on, sail away. Flashback party. Today.
0: Er komt nog veel meer.
1: Fun and music too.
0: Neem je virtueel mee, zeg maar, in gedachten naar Frankrijk met Maggie Reilly en natuurlijk Mike Oldfield in...

0: Trouwens, voor hetzelfde geld was er niet eentje geweest uit de categorie vreemde mensen, hoor. Want mijn lieve hemel, meteen naar Two Friends, Maggie Riley, Mike Oldfield. Gaan we naar Groot-Brittannië. Dat is een hele vreemde mevrouw. Hele vreemde mevrouw. Debbie Taylor, 30 jaar. Zou je toch denken van, nou, die moest toch wijzer zijn? Maar nee, die heeft de afgelopen 10 jaar al niks anders gegeten dan chips. Als ontbijt, lunch en avondeten. Mijn god. En dan ook nog maar één merk. Monster Munch met rundvleessmaak. Elke avond kookt deze Debbie het avondeten voor de hele gezin. Maar ze eet er zelf geen hap van. Ze trekt liever een zak van die Monster Munch open. En vrienden en familie hebben al geprobeerd om Debbie over te halen wat gevarieerder te gaan eten. Maar fruit wel, wat versigheid is. Kan natuurlijk handig zijn. Maar ze wil het niet, echt niet. Dus restaurants, kerstdiners, barbecues. Vergeet het maar, ze neemt gewoon de chips mee. Zelfs toen het hele zatje naar Spanje op vakantie ging, had Debbie op de imperiaal van de auto een grote koffer met Monster Munch chips. Lekker hoor. Ze verdient trouwens de kost als kamermeisje in een hotel en ze eet 6 kleine zakjes per dag of 2 hele grote. Het bizarre dieet is waarschijnlijk veroorzaakt door het eetstoornisje. Mega eetstoornis waar ze al van jongs af aan mee kampt. Toen Debbie namelijk zwanger werd op de 20e, toen snakte ze naar een rijke variatie aan diverse soorten voedsel. Maar toen de zoontje Luke werd geboren, verviel ze in haar monomane eetpersoon, patroon, dinges. Sindsdien eet ze dus alleen nog maar chips. Mijn god. Eerst Walkers chips en de laatste paar jaar Monster Munch met rundvleessmaak. Geen vitaminepillen, niks komt erin. En ze heeft sinds haar jeugd geen enkele hap groente door de keel gehad. En ze beweert dat ze zich kip lekker voelt. Voor hoe lang nog, vraag ik me dan af.
1: The Flashback Party.
2: Much more music.
3: Do you know what kind of a bomb it was?
4: The exploding kind.

Zo ging dat in 1980. In Duplo zelfs. Twee hits uit één en dezelfde hitparade. Eén en dezelfde week, destijds genoteerd. De Rolling Stones met Emotional Rescue. Op de disco-tour, Mick en zijn vriendjes. Oh man, de echte fans gingen toch gillend over hun nek. But anyway, wel een grote hit. En meteen daarna Hollywood 7. De eerste kennismaking van Nederland met die kale zanger uit Groningen. Want daar kwam die vandaan. Alides Hidding, later The Time Bandits natuurlijk. En Hollywood 7, dat even voor de mensen die op zoek zijn naar weetjes. Weet je dat dit nummer geschreven werd door dezelfde mensen die ook House for Sale maakten van Margriet Eshuis? Ja, Sclerov & Lloyd. Zoek het maar even op. Ergens hier of daar op internet en anders op het origineel singeltje. Als je het nog ergens kunt vinden. En als je het nergens kunt vinden, dan hebben wij hem nog wel voor je. Alleen niet te koop natuurlijk, hè. Het is niks te koop. We delen dit soort dingen alleen maar via de radio. Dat snap je natuurlijk ook wel. Zometeen nog veel meer mooie hitmuziek van jaren geleden. We draaien dan Tony Sherman met Tonight.

0: De Flashback Party.
1: Vreemde verhalen over vreemde mensen.
2: Zeg maar gerust, rijkelijk bijzondere mensen. Die komen deze show ook voor. Ook wel hele normale mensen trouwens hoor. Tony Sherman bijvoorbeeld, anno 1974. Ik weet niet hoe normaal die was, maar hij zong gewoon normaal over Tonight. En meteen daarna wat minder normale figuren. Die typische reggae-knakkers die dan de naam adopteren van hele bekende mensen. Clint Eastwood, General Saint heb je ook. Helemaal niet de echte, dat je zegt van nee. Nou, Laurel en Hardy konden er ook wat van. Dit waren namelijk de reggae Laurel en Hardy uit 83 met Plank, Klank. Altijd gezellig. Maar goed, we gingen het over vreemde mensen hebben. Nou, in Canada hebben ze er ook eentje van de weg geplukt. Letterlijk, door de politie namelijk. Een vrachtwagenchauffeur, 58 jaar oud, aangeklaagd wegens onverantwoord rijgedrag. Maar hij is wel van zijn kiespijn af, want daar gingen de beste man allemaal om. Wat had hij gedaan? Onder het rijden dacht hij van, nee, dit wordt toch wel vervelend met die kiespijn. Ik ga dus zelf mijn kies trekken. De vrachtwagen was nogal aan het slingeren over de weg. De politie werd gebeld en toen ze de wagen aan de kant zetten, zagen ze de 58-jarige meneer zitten met een bloederige tand en eraan een touwtje naast hem. Wat had hij gedaan? Volgens de politieman in kwestie had hij het touwtje aan zijn kies vastgemaakt en aan de andere kant van het touwtje had hij, zeg maar, iets aan het dak van de vrachtwagen vastgebonden. En toen had hij verschrikkelijk geslingerd onder het motto, als ik me hard genoeg slinger, dan raak vanzelf mijn kies weg los. Ja, dat is heel creatief gevonden, maar toch voor elke weggebruiker niet.

0: Flashback Party.
1: De grootste kunst natuurlijk van een programma presenteren is ook weten wanneer je af en toe gewoon je mond moet dicht houden. Is heel knap als je dat kunt. Ik heb mezelf net beheerst om niet te praten tussen Andromeda After the Storm 1972 en de twee dames

0: luistervriendjes. Nog niet helemaal. De verrassing zit hem weer aan het eind natuurlijk. Zometeen een leuke plaat uit 1959. Zeg maar uit de krochten van het platenbestand van ondergetekende opgescharreld. Hoe kom je er aan, hoe kom je eraf? Dat soort werk. De Actions gaan we draaien met Wiggle Wiggle. En wat je wilt wiggelen, dat mag je helemaal zelf weten. En dan op het eind nog een leuke ska-deun.
1: Oh great.

0: Teken en Pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou zijn gericht op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt in het puin nog steeds naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankele staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah dat op 20 juni inging. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er zeker 2 vermist. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. Passagiers die zaten te wachten raakten bedolven onder het puin. De Italiaanse politie heeft 3 schilderijen teruggevonden die in maart uit een museum niet ver van Parma waren geroofd. De werken van Renoir, Cézanne en Matisse werden bij een huiszoeking aangetroffen. Ze zijn samen meer dan 9 miljoen euro waard. De politie kwam de dieven op het spoor door een pikhouwwiel en een brandblusser die ze hadden laten liggen bij de roof. Botik van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Cincinnati de 2e ronde bereikt. Hij won in 2 sets van zijn tegenstander uit Kazachstan. Van de Zandschulp zou eigenlijk tegen Talon Griekspoor spelen, maar die meldde zich vlak van tevoren af met een buikspierblessure. Jesper de Jong bleef steken in de eerste ronde. Hij ging onderuit tegen de Amerikaan Alex Michelson. Het Masters toernooi in Cincinnati wordt gezien als laatste grote test voor de US Open, die eind deze maand begint. En dan nog het weer tot besluit. Zon en wolken, maar vooral in het westen en noorden regent het nu en dan. Vanmiddag is er meer ruimte voor de zon en het is nog steeds vrij warm vandaag met 24 tot 32 graden in het zuiden. Morgen is er ook zon en wolken, maar dan is het meest droog en ook wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. We'll be right back.

0: Ja, goedemorgen. Ik hoor mezelf een beetje. Ja, ja nee, ik had zelf iets niet helemaal. Ik had te zacht gedraaid, Herman. Dus het lag aan mij. Op deze zaterdag 15 augustus 2026. En we zijn er maar een uurtje. En dit is de laatste keer dat we voor een uurtje zijn. Van de volgende week zijn we er weer voor 2 uur. En ik zie al iemand denken, oh, dan moet ik dit ook nog 2 uur doen. Maar Herman vindt het stiekem hartstikke leuk. En we eindigen dit uur met Dirk, die in Blokstel is op de jaarmarkt. En ik hoop dat hij nog niet weggeregend is. Ik spreek Enno Paulusma, de kunstenaar die exposeert in het infopunt Duurzaam. Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt. En ik begin met Rina de Jager-Vleer over de actie van de dopjes in Oldenmarkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik zei het net al toen weer heel lief, wat zie je er prachtig uit.
1: Dankjewel. Ja. Gekozen voor deze jurk. En dat komt eigenlijk ook met een knipoog naar... als je de allerlei soorten kankers hebben in Nederland een lintje. Hè, de welbekende roze voor de borstkanker. En de lymfekliekanker is dus groen. Vandaar vandaag mijn groene jurk.
0: Ja, ja. Het is ook trouwens een prachtige jurk, hoor.
1: Dank.
0: Maar dat is wel gewoon even een leuk feitje. Jammer dat dan de camera's niet aanstaan. Maar dat doen we in de zomerperiode eigenlijk nooit. Maar dus een groene jurk, want ja. Lymfeklierkanker.
1: Ja, ja, ik kreeg zeer onverwacht januari 2025 te horen dat ik Burkitt heb had. Eigenlijk, en Burkitt is de meest agressieve en zeldzame vorm van lymfeklierkanker. En het heeft heel lang geduurd voordat ze dat ontdekten. En ik heb echt het was bijna te laat. Dat is echt een paar minuten voor 12. Toen we wisten wat het was. Ja.
0: Ja, want ik heb je hebt natuurlijk ook in de krant meerdere dingen gedeeld.
1: En klopt.
0: Natuurlijk wat gelezen. Ja. Maar je begon een beetje met rare klachten.
1: Ja, een beetje vaag, zoals we ze allemaal wel eens kennen. Ik had wat last van mijn kuit. En toen kwam daar wat problemen in mijn kaken bij. Wat echt ontzettend veel pijn deed. En toen zei ze, ja, het is eigenlijk wel spanningsgerelateerd. En ik denk, oh jee. En toen kwam er daar nog mijn linkerborst bij. En eigenlijk werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ze wisten het gewoon niet. Totdat ik mij op 1 januari precies tussen de vuurwerkslachtoffers meldde. Met daarbij nog een hele dikke buik. Die echt in een paar dagen tijd, 3 dagen tijd, 6 maanden zwanger was ontstaan. En toen zei de spoedeisende hulp, nou, nu gaan we jou eventjes goed door de scans halen. En eens even kijken wat er aan de hand is. En na de CT-scan zag ik beelden. En toen dacht ik, oh, als dit mijn beelden zijn, dan is er wel iets goed mis. Ja.
0: Want dat herkende je?
1: Nou ja, we hebben allemaal biologie gehad. En je weet dan, een scan, als daar dingen gaan oplichten, dan is er vaak wel iets goed fout. En ze kwamen eerst met de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Over het algemeen betekent dat je daar uiteindelijk aan overlijdt. En ik heb het geluk gehad dat ik werd acuut opgenomen. Want ik was al heel erg ziek. Dat de artsen doorbleven zoeken. En een hoog tempo, dus onderzoek op onderzoek volgde. Maar ik ging echt dag bij dag hard achteruit. En op een van de laatste dagen, mijn man die was eigenlijk een vertrouwen verloren. Dat ik daar doorheen zou komen. En de dag erna kregen wij de uitslag dat het Burkitt was. Ik lag in Heerenveen, in het Friesius. En ik werd met spoed met de ambulance naar het UMCG gebracht in Groningen. Want daar zitten Burkitt-experts. En en vandaar ging het verhaal verder. Ja,
0: ja en nu ja. Zit je hier.
1: Nu zit ik hier, ja.
0: En kun je zeggen, ik had het? Want dat zei je net.
1: Ja, ik ben hartstikke schoon. Ja, ja, echt helemaal super. Dit is ook een kanker, dit is een systeemkanker. En als ze die goed aanpakken en ze gaan er echt met 2 gestrekte benen van achterin, dat is niet best. Maar dan is het ook afgelopen.
0: Ja, dus een hele zware, verschrikkelijke tijd gehad.
1: Ja.
0: Ik kan het allemaal woorden geven, maar nu mag ik vast niet hardop hier uitspreken. Maar uiteindelijk wel hier.
1: Ja, ja, en het is grappig, hè, want het is mijn verhaal. En ook als je dat dan terugleest in de krant. En als ik het vertel. Maar het voelt nog steeds niet helemaal als mijn verhaal. Dus dat is een beetje gek.
0: Ja, natuurlijk ook als ik kijk in januari 2025. En we zitten nu op 15 augustus 2026. Kijk, ruim rekenen, 1,5 jaar.
1: Ja, klopt. En officieel ben ik sinds juni vorig jaar ben ik schoon. En dan was de PET-scan, die was schoon. En, dus ik ben al een mooi tijdje onderweg in herstel.
0: Ja, en ja. Wat zijn de vooruitzichten?
1: Vooruitzichten vinden ze erg lastig. Vanwege het feit dat ik naast de Burkitt, die al zeldzaam is, ook een unieke enzymafwijking heb. En daar kwamen ze na de eerste chemoreeks pas achter. En dat is ook logisch. Maar ik kreeg complicaties die niet op dat moment niet te verklaren waren met bijwerkingen van de chemo's. En ze zijn dus verder gaan onderzoeken. En toen bleek dus dat je hebt enzymen en die verwerken medicatie. Je hebt ze in groepen. En ze willen gewoon dat een chemotherapie, zeg maar, wat ze je toedienen, een bepaald aantal uren actief is in je lichaam. Dan je enzymen moeten dat op gaan ruimen samen met je bloed en je andere systemen. En bij mij waren er dus twee groepen die, nou, eentje die op zijn kont zat en de ander die bijna niks deed. Dus die chemo's bleven bij mij veel langer actief in mijn lichaam. Goed tegen de kanker, echt supergoed. Maar deze streus, ik zie je kijken.
0: Ik moet zeggen, dat mag, deze dat kan niet voor goed de goede zijn cellen.
1: Nee, dus van mond tot kont, zeiden ze, zijn alle slijmvliezen ernstig beschadigd geraakt. Met het dieptepunt, een opname op die IC, omdat de dunne darm ook geperforeerd was. En
0: Want dus, heel veel mensen vergeten natuurlijk dat chemo ook gezonde cellen die snel delend zijn, dus je slijmvliezen, ja, ook aanvallen.
1: Klopt.
0: Dus ja, daarom zeg ik, dat kan niet goed zijn.
1: Nee. Het is sowieso, hè, de hoeveelheid chemotherapie die je krijgt op deze kanker is immens groot. Dus dat komt sowieso, gaat gepaard met veel complicaties. Maar bij mij kwamen er nog veel meer complicaties bovenop. Dus ik heb van alles meegemaakt. Van stoma tot het haaruitval wat iedereen kent. Maar ook tanden die op een gegeven moment helemaal los kwamen te zitten. En je toch wil gaan eten. Tot aan dat je in bed gewassen moet worden. En voor mij was het de eerste keer ook door een man. Nou, was ook wel even een dingetje.
0: Dat snap
1: maar,
0: ik.
1: Maar dan denk ik, oh, maar dat zijn slechts mijn gedachten. En dat was hetgeen waar ik invloed op had, op mijn gedachten. En de gedachten, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En heeft er ook voor gezorgd dat ik het verhaal kan vertellen.
0: Ja, want je zit hier je eigen verhaal te vertellen.
1: Klopt.
0: En het is super oprecht en zo, maar het komt er vrij makkelijk uit.
1: Klopt.
0: En wat misschien ook wel heel mooi is, je zet je dus nu ook weer in voor het KWF.
1: Klopt.
0: Want in Ondermarkt kenden we natuurlijk al de toppenactie van Heidi en Eelco de Vries.
1: Ja, klopt. Ja. En Heidi en Eelco, die hebben, hè, Heidi heeft zelf ook kanker gehad en kwam op het spoor van deze actie en is begonnen, heeft dus een ton bij hun huis neergezet en daar verzamelden zij dopjes in. Dopjes, mag je denken aan het flesje bier waar dat een metalen dopje op zit.
0: Echte kroondoppen.
1: Dat kroondop, ja, we noemen het kroonkurkje, heet het officieel. Maar dat dopje inderdaad. En dat is zij gaan inzamelen waarvoor de opbrengst volledig naar het KWF gaat. De Stichting voor Kankerbestrijding voor het Leven tegen Kanker. En dat hebben zij met ruim 10 jaar met heel veel passie gedaan. Maar Heidi en Eelco, ja, ik snap het niet. Maar ze gaan weg uit Holdermarkt. Weg uit Sterke Land.
0: Hoe dan?
1: Vraag je af. Ik begrijp absoluut hun keuze die zij daarin gemaakt hebben. Dus de actie, daar stond op Facebook. Is stoppend. Wie wil hem overnemen? En na een paar keer die oproep dacht ik, als niemand opstaat. Voor ons is het aan de vroege kant. Ik ben nog volle bak bezig met herstel. Dus ik ben echt mijn leven nog op orde aan het brengen. Mijn lichaam nog verder aan het ontdekken. Mijn gezin weer op poten te zetten. Maar voor de actie is het goed dat het doorgaat. En mijn man en ik hebben samen met onze jongens besloten om de actie over te nemen. Dus de tonnen staan inmiddels bij ons. Tegen onze gevel aan voor ons huis. We hebben een vermenigvuldiging toegepast. Er zijn inmiddels 3 tonnen. We scheiden al voorhand graag. Dus mocht jij ook aluminium hebben, doe dat in de andere ton. Aluminium en koper levert meer op. Meer voor het KWF. Het scheelt ons werk.
0: Ja, maar echt, voor jullie is met je gezin. En ik hoor dus een man.
1: Ja.
0: En jongens?
1: Twee jongens.
0: Twee jongens,
1: ja. Toen ik de kanker kreeg, was de jongste 6 en de oudste 12. En kanker heb je niet alleen. Het is een enorme klap wat iedereen krijgt. En de verhalen komen nu ook echt van iedereen ook los. Van op welk moment. Iedereen heeft wel eens een keer een heftig nieuwsbericht. Dat je zegt, ja, ik weet precies waar ik toen was. Nou, dat hebben mensen met het moment dat zij het dus echt horen kregen dat ik dus heel ernstig ziek was. Dat is wel, het heeft enorm, als je daarbij stilstaat, denk je, oh jeetje, wat hebben jullie ook meegemaakt?
0: Nou ja, en het, alle complicaties die je daarbij noemt, ja. Waar mensen naast jou, niet eens denk ik alleen je gezin, maar ook de mensen daar weer omheen, ook gewoon bij zijn geweest.
1: Je staat erbij, je kijkt ernaar. Dat is wat zij allemaal hebben mogen doen. En hebben mogen zien hoe hard de strijd is geweest.
0: Maar ook hoe mooi hoe je dus met elkaar ook
1: absoluut,
0: kan staan absoluut. Voor nou, kankeronderzoek.
1: Ook. Ja, wij als gezin hebben gezegd, wij pakken dit op. En we merken dat het in onze eigen groep alweer heel erg verspreidt. Want die verzamelt nu de dopjes daar. En denk aan horecagelegenheden. Denk aan een brandweerkazerne. Waar natuurlijk na een oefenavond ook nog eventjes wordt geëvalueerd. Allerlei initiatieven komen nu op gang. En dat vind ik het mooie ook aan deze actie. Het dopje aan zich, dat gooi je normaal gesproken gewoon in het plastic afval. Het levert niks op. Maar als we allemaal dopjes bij elkaar doen, levert het wel iets op. En het is voor een goed doel. Plus het feit is dat het wordt gerecycled op die manier, op de juiste wijze. En we hopen ook met deze actie een stukje bewuster omgaan met je afval te bereiken. En natuurlijk ook gewoon echt een mooie opbreng voor KWF. Want hoe mooi zou het zijn als een volgende Rina net iets betere behandeling kan krijgen, waardoor het lijden en de schade afnemen en de kwaliteit van leven toe mag nemen.
0: Heel mooi idee en heel mooi gedachtegoed natuurlijk. Belangrijkste, waar kunnen we onze dopjes heen brengen? Wat is het adres?
1: Het adres is de Tullenerskamp nummer 5. Er is maar één straat in Nederland die de Tullenerskamp heet. En voor de mensen die Oldenmark wat beter kennen, we zeggen altijd, we wonen achter Raggers. Het oude bedrijf en het tankstation.
0: En dan gewoon aan de gevel, 3 bakken.
1: Drie tonnen.
0: Dopjes, aluminium en koper.
1: En er zijn ook nog mensen die deze actie zo'n warm hart toedragen dat ze ook gewoon hun blikjes waar statiegeld op zit ook bij ons inleveren. Dus die brengen wij dan ook gewoon netjes naar de supermarkt. En die opbrengst gaat ook mee. En mocht jij lekker in het buitenland, per ongeluk alle blikjes hebben meegenomen, lever ze in. Het is aluminium, dus het levert voor ons ook weer geld op.
0: Heel erg mooi. En ik wens jou veel succes.
1: Dank je wel.
0: Ook plezier.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: En ook een heel mooi herstel.
1: Dank je wel dat ik hier mocht zijn. En Ilko en Heidi, jullie luisteren waarschijnlijk. Ook dank jullie wel dat jullie die actie hebben opgezet en dat wij hem mogen voortzetten.

0: Ja, en goedemorgen Marieke Pitt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En aan het genieten van de regen?
1: Nou, we zijn aan het fietsen in de Gelderse Achterhoek en het is nu even droog. Helemaal goed.
0: Net het verkeerde moment om te bellen, want dan hadden we eigenlijk even moeten bellen als het regende en je aan het schuilen was natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is prima.
0: Maar lekker vakantie aan het vieren.
1: Ja, 4 dagjes even fietsen.
0: Oh, lekker. Veel plezier. En wij gaan het hebben over 5 september alweer. Klinkt nog heel ver weg.
1: Nou, het gaat snel hoor. Dan komt de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Op zaterdagmiddag, 5 september. Tegelijk met Kopje Cultuur. En ja, we kunnen eigenlijk nogal wat een paar kramen vergeven aan vrijwilligersorganisaties, non-profit organisaties die met vrijwilligers werken. Die zich willen presenteren en die nieuwe vrijwilligers willen werven.
0: Ja, want het is echt een markt. Hè? Ik ben er volgens mij vorig jaar een keer overheen gelopen. Maar het zijn echt kraampjes. En dan kun je
1: staan. Ja, we hebben kramen van 4 meter. Oh, daar komt de trekker voorbij. We hebben kramen van 4 meter. En het is kosteloos om mee te doen. Wel vragen we om... ik zit hier op het platteland. Wel vragen
0: we zijn
1: we
0: al wat
1: om,
0: gewend hier, hè, in Steenwijkerland.
1: Ja. Wel vragen we om hem leuk aan te kleden en het liefst ook een leuke activiteit aan te bieden. Bijvoorbeeld fietsen met de duo-fiets. Of van de EMBO pleisters plakken. Of weet ik wat, of een quizje. Of nou ja, noem maar op. Bij ons wij trekken graag een blik vrijwilligers open. Bij ons kun je blik gooien en blik lopen. Een beetje actieve stand. Wat een beetje aanspreekt. En waardoor je makkelijk in gesprek komt met mensen die langslopen. En dat je kan vertellen hoe leuk het vrijwilligerswerk is. Wat het je oplevert. En om te kijken van wat zou geschikt vrijwilligerswerk zijn voor iemand.
0: Ja, want vrijwilligers zijn op dit moment best wel schaars.
1: Nou, wij hebben elke week toch wel zo ongeveer 4 mensen op gesprek. 4, 5 mensen op gesprek. Die een match zoeken. Die iets, en Peter, mijn collega, die heeft van alle 170 vacatures... kent hij alle organisaties. Dus die weet het altijd wel heel goed in te schatten. Wat vind je leuk, wat past bij je. Maar het zijn ook voor maatschappelijke stagiaires heel geschikt. Dus als jongelui denken van ik moet toch die 20 uur volmaken met een maatschappelijke stage. Nou, wees van harte welkom en kom even rondkijken.
0: Ja, want juist dit zijn de stages die je gewoon daarin kan doen. En ja, stiekem is het ook gewoon leuk.
1: Ja. Nee, met 20 uur stage lopen, je kan snuffelen. Het hoeft niet bij 1 organisatie, het kan bij meer organisaties. Maar dus ook voor maatschappelijke stagiaires is het een hele leuke markt. En sociaal pensioen, hè? Mensen die met pensioen zijn en in een groot gat vallen. Dat is vrijwilligerswerk, kan ontzettend leuk zijn om weer nieuwe mensen te leren kennen. Weer sociale contacten te hebben, je zinvol in te zetten.
0: En aan wat voor organisaties kunnen we denken die er zijn op dit moment?
1: Ja, het is heel divers. De dierenambulance is er met echt een ambulance. Die kun je van binnen bekijken. Het Rode Kruis is er. Noorderboog is er. Dat is een zorginstelling, hè? Meer met voor ouderen. Steunouder is er, want die zoeken weer nieuwe steunouders voor kinderen. Ja, voor zeg maar gezinnen waarvan heel graag het kind eventjes een middagje... ergens anders gaat spelen bij een steunouder, waardoor het gezin of de moeder of de ouders even ontlast worden. Steunouder is er, de bibliotheek is er, Taalpunt is er, volgens mij Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, een van die twee, ik haal ik altijd door elkaar. Stichting Bruis, activiteiten van de Gagels is aanwezig. Ja, het is eigenlijk al een hele rits. We hebben al iets van 17, 18. Maar het mogen er nog meer zijn, want ze kunnen ook een kraam delen eventueel. Ja.
0: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Op de website van vipsteenwekerland.nl. Daar staat onder agenda staat de markt vermeld met een aanmeldlink.
0: Dus niet te missen?
1: Nee, en ze kunnen eventueel ook mailen. naar vip@sociaalwerktekop.nl.
0: Tot wanneer is de deadline? Is dat, laten we zeggen, 4 september? Of wil je dat wel iets eerder weten?
1: Nou, het liefst weet ik dat wat eerder. Weet je, eind volgende week of zo. Dan hebben we volgens mij nog 2 weken. Ja, dus als ik het 2 weken van tevoren weet, is dat wel fijn.
0: Ja.
1: Want zij vullen ook goodiebags voor de standhouders. Hè. Die krijgen een flesje water en een bon voor een ijsje. We delen sowieso 100 ijsjes gratis uit op de markt. We hebben een leuke ijskoboer. En ja, ze krijgen koffiemuntjes en een flesje water en een cakeje of nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Dus het is wel fijn als wij weten van oh, hoe kunnen zoveel koodiebags klaarmaken. Dat iedereen een koodiebag krijgt als standhouder.
0: Ja, en als mensen vragen hebben, gewoon even mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
1: Ja, als ze vragen hebben, mail gerust. En nou, dan neem ik altijd wel contact op.
0: Ja, ja, want jullie doen natuurlijk meer dan de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Dus als mensen misschien op deze datum niet kunnen, zijn er ook andere mogelijkheden?
1: Ja hoor, ze kunnen altijd contact opnemen van wat wij voor ze kunnen betekenen. Qua plaatsen van een vacature. Maar ook informatie over de vrijwilligersverzekering, over subsidies en fondsen, over vertrouwenspersoon, over hulp bij jaarrekeningen. We hebben nu net een nieuwe pilot lopen. Ja, ze kunnen over allerlei vragen betreffende vrijwilligerswerk kunnen ze bij het vrijwilligersinformatiepunt, het VIP, kunnen ze terecht.
0: Ja, top. En dan dank je wel voor deze informatie. Wens ik je nog heel veel fietsplezier en ik hoop dat je het toch een beetje droog gaat houden.
1: Ja, dankjewel, ik ook. En ja, ik nodig iedereen van harte uit om naar die markt te komen. Het is tijdens Kopje Cultuur voor de Grote Kerk in Steenwijk. En ja, kom gerust 's middags van 12 tot 4:30 langslopen. Kom een kijkje nemen.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Doei, doei. Joep.

0: Ja, en wij gaan door. En ik zit tegenover Enno Paulusma. En Kees. Ik heb natuurlijk het nieuws gelezen van een hele mooie expositie. Maar ik wil eigenlijk vooral even weten, wie is Enno Paulusma?
1: Oeh ja, wie ben ik? Dat ben ik dus. Maar ja, hoe zeg ik dat? Ik ben geboren in Amersfoort. Dus misschien is dat het handigst om te vertellen, want daar begint het eigenlijk een beetje. Mijn gezin van 6 kinderen. Dan moet ik niet gaan zitten stotteren. Maar het is even lastig, want deze vraag had ik niet aan zien komen zo direct. Van wie ben je? Maar ik heb een... Laat ik me beginnen gewoon met... Want het gaat natuurlijk over het schilderen, denk ik. Waar we eigenlijk naartoe willen. Maar ik kom uit een heel... Ik vind het een heel fijn gezin. Het was wel een groot gezin, maar er kon eigenlijk van alles. Mijn moeder zei altijd waar... 6 kunnen eten, kunnen er ook 7 eten of 8. Weet je? Dus op die manier ben ik wel ruimdenkend opgevoed. En... Ik had als kind, zag ik al misschien de dingen toch anders. Ik weet niet hoe, ik denk dat kinderen dat sowieso wel hebben. Alleen je moet dat vasthouden of ontwikkelen verder. Want bijvoorbeeld...
0: En de ruimte krijgen, denk ik.
1: Wat zeg je?
0: En de ruimte krijgen.
1: Ja, ja ook. Nou, wij hadden thuis de ruimte wel. Ik was altijd aan het tekenen en daar... Daar zat ik altijd te knutselen. En ging ik dan ook meespelen. Ik maakte poppetjes. Ik maakte dan, ik zal maar zeggen, hele gezinnetjes van alle rassen en standen. En dus echt... Ik zal maar zeggen, van blank tot donker, tot rood, tot geel. Weet je? Dus, en daar speelde ik dan mee als kind. En ook met mijn moeder ging ik... En dat is dus kom nu eigenlijk dan op die expositie van nu. Gingen we dan naar de markt. En daar zag ik die vissen liggen. En die vissen zijn morsdood. Maar ze blijven je wel aankijken, omdat ze geen oogleden hebben. En ik vond dat boeiend.
0: Ik vind het zelf een beetje creepy.
1: Ja, ik denk dat veel mensen en kinderen dat ook hebben. Maar ik vond dat juist heel boeiend, dat soort dingen. En... dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Ik had een kinderboekje met allemaal leuke liedjes. Hè? Met Hop maar Janneke, Stroop in het Kanneke, dat soort dingen. En daar stond ook een rijmpje in. En ik vind het zo jammer dat ik het boekje niet meer heb. Maar dat was... Moeder, onze beer is dood. Hoor dat beest eens brullen. Snij hem zijn kop en zijn oren af. Oh, wat zullen we smullen. En dat vond ik het eigenlijk het mooiste versje wat erin stond. En misschien niet om de dood. Ja, en misschien ook juist wel. Ik vond het natuurlijk, ik wilde ook niet dat varken slachten. Want bij het begin moest je ook weten, wat is een beer? Maar dat is dus een mannetjesvarken. Maar waarom dat erin stond, dat vond ik zo bijzonder. En zo keek ik eigenlijk wel vaker naar dat soort dingen. En liedjes ook, en versjes.
0: Wat mooi.
1: Ja,
0: en vanuit daar dus echt dat kunstenaarschap.
1: Ja, wellicht wel. En het wel grappig is, we hebben een kleindochter. En zij vond, want dat vertelde ik wel, zij vond dat soort liedjes ook mooi. En het grappige is dat we eigenlijk helemaal geen bloedverwanten zijn, maar meer geestverwanten, denk ik.
0: Wauw.
1: Ja.
0: En toen een expositie.
1: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk wel wat vooraan vooraf.
0: Want
1: ik heb dan opleiding gedaan voor schilder in de breedste zin van het woord. In Utrecht, Nimeto. En uiteindelijk, ik wilde graag toch schilderijen maken. Ik was gecharmeerd. Toen ik 16 was, gingen we met school exposities af. En daar zag ik bijvoorbeeld Karel Willink. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En de Dalí vond ik totaal anders, maar dat vond ik ook boeiend. En uiteindelijk ga je je eigen weg zoeken. En portretten, dat vind ik verreweg het mooiste om te maken.
0: Het hele gedetailleerde...
1: Ja.
0: Werk waar mensen naar kijken en een gevoel bij moeten hebben? Of moeten krijgen?
1: Ik probeer de persoon in zoverre vast te leggen. Weet je, ik sprak net met, die mevrouw die hier net ook geweest is.
0: Rina de Jager.
1: En ik zag een hele krachtige vrouw. En dat probeer ik dus vast te leggen. Weet je, een karakter kan je eigenlijk niet schilderen. Je kan wel een gemoedstoestand schilderen. En je kan een heel eind komen. Maar echt karakter... Je kan wel zien dat iemand dan of stoer is of verdrietig is. Maar dat probeer ik wel. Ik probeer wel de persoon natuurlijk ook te vangen. Maar dat vind ik wel lastig. Maar dat is een uitdaging.
0: Maar heel... Ik heb even wat opgezocht. Maar je stijl is heel realistisch.
1: Ja.
0: Heel detailistisch. Ik vind het... extreem knap. Want ik doe het je zeker niet na. Nou,
1: daar ben ik eigenlijk heel blij om.
0: Nee, maar... en dan heb ik een foto van onderwaterlandschap hier voor me.
1: Ja.
0: Maar wat een werk zit er in zo'n schilderij. Als ik het zo zie, dan denk ik... dit is niet 's ochtends opstaan en denken... nou, ik ga dit even schilderen en het is 's avonds klaar.
1: Nee, er gaan wel wat uurtjes in zitten. En ik denk dat ik met zo'n onderwaterlandschap... nog wel langer bezig ben dan met een portret, gek genoeg. Bij een portret heb ik ook gelijk contact met het portret. Ik begin altijd met de ogen. Dus ik heb al gelijk dan... connectie met degene die ik schilder. En dan groeit het eigenlijk vanzelf. Maar bij zo'n onderwaterlandschap... ja, dan heb je overal wat groene vlekken... en probeer dat eerst de compositie op te zetten. Ja, als ik dan een plantje iets meer heb uitgewerkt... dan begint het pas te groeien. En dan komt eigenlijk ook pas de rust erin. En ja, dat is iets wat ik probeer... Het licht wat je in een aquarium dus ook hebt... er valt ander soort licht binnen. Dat probeer ik ook te vangen.
0: Ja, het is echt bijna niet van echt te onderscheiden.
1: Nou, dankjewel voor het compliment.
0: Ja, het is prachtig. En waar kunnen mensen dit nu bekijken?
1: Dit is bij Duurzaam, de winkel Duurzaam. Ik weet niet, het zit op de Kerkstraat nummer 4... als ik het goed heb onthouden. Van. Ja. Ik heb gisteren wel een post gedaan op Instagram. En, maar ja, dan vergeet ik dat soort nummers. Maar volgens mij is het 4. Ik weet
0: het
1: eigenlijk wel zeker.
0: Ja, het is het infopunt van Duurzaam Steenmakerland. En het is Kerkstraat 4.
1: Ja.
0: In het centrum.
1: In het centrum, ja. En het was gisteren wel heel gezellig en goed georganiseerd, moet ik zeggen.
0: Ja. Want gisteren is de expositie geopend.
1: Ja.
0: Hoeveel schilderijen hangen er?
1: Er hangen er 4. En ik heb nog 1 werk, maar dat is op het keukenkastje. Dus die gaan we daar niet ophangen. Dat hebben we thuis. Dus met kopje cultuur, dan zijn wij ook open. Ja. Dan kunnen mensen eventueel, als ze bij ons komen... dan hebben we daar ook expositie. Heb ik samen met Frits Stiemer dit jaar. Die is in Steenwijk geboren. Hij heeft sculpturen. En het leek mij leuk om dat samen iets te doen. En niet alleen mijn werk. Maar dan is ook het keukenkastje te bewonderen.
0: Want dit is echt op jullie keukenkastje geschilderd.
2: Ja. Bewust.
1: Ja.
0: Bewust.
1: Bewust, want het was een... Ja, keuken wordt al gauw saai. En wij wilden eigenlijk andervormige deurtjes, maar die konden we niet vinden. Toen werden het dus gewoon toch schuifdeurtjes, ook wat praktisch is. Maar dan heb je daar zo'n recht kader. En dan opeens dan zie je toch iets voor je van... nou, dat kan eigenlijk heel mooi een aquarium op. Om, als mensen komen, dat ze zeggen... eerste instantie lijkt het me leuk als mensen dan binnenkomen... dan zeggen, hey, een aquarium. En dan kijken ze... Oh, nee, het is helemaal geen aquarium. Want, ja, het is wel een aquarium, maar ze zwemmen niet.
0: Nee, het is echt... de foto is te zien op de website van Streekomroep de Werven.
1: Ja,
0: maar het is echt... Ja, het is echt heel erg realistisch. En tijdens Kopje Cultuur dus te bewonderen bij jullie thuis.
1: Dat is
0: in het centrum?
1: Dat is in Neerwoldstraat nummer 3.
0: Ja.
1: Dat is tegenover de Grote Kerk.
0: Ja.
1: Want daar is kunst in de kop. En daar heb ik vorig jaar met mijn werk gehangen. En gestaan ook. Maar dit jaar, ze doen nooit dezelfde schilders in principe. Of kunstenaars 2 keer achter elkaar. Af en toe een uitzondering. Maar ze zoeken andere dingen. Ik denk dat het dit jaar ook, toevallig weet ik wie er komen. Daar gaan ook hele mooie werken hangen. Dus het is een aanrader om met Kopje Cultuur ook naar de kerk te gaan.
0: Ja, en tot wanneer is de expositie te zien?
1: Bij Duurzaam tot eind oktober. Ik weet niet precies de exacte datum.
0: Nee. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier en heel veel succes.
1: Nou, en dankjewel ook voor dit aangename gesprek.
0: Dankjewel.

0: vervelende vraag stellen. Maar even aan de stel van morgen.
1: Ga je vraag stellen?
0: Ja. Ik ben al in de uitzending, joh. Hoe zit dat? Hey, goedemorgen, Kimberly.
2: Hey, goedemorgen, Dirk. Ja, ik dacht, ik laat je gewoon even kletsen. Ik wil eigenlijk wel weten wat er op de achtergrond gebeurt als je daar bent.
0: Nou, wat er op de achtergrond gebeurt. Nou, bij mij op de voorgrond gebeurt iets van... er staat een blokzeilige vlag voor me, dus dat is ook wel interessant.
2: Want jij bent in Blokzeil en nog niet weggeregend?
0: Nee hoor, het weer is hier fantastisch op het moment. De stof is allemaal weg. De temperatuur is goed en we hopen dat we vandaag verder droog houden. Ik denk dat we het ergste gehad hebben. Denken jullie ook niet?
3: Ja, zeker. We hebben met storm en regen alles opgebouwd. Maar het is nu, we zijn er helemaal klaar voor. Dus ja, we hebben alle kramen opgezet. Helaas één afmelding. Maar goed, gezien het weer had het erger gekund. We hebben alles mooi opgebouwd. Iedereen is er klaar voor. Dus ja... We gaan verder.
0: Ja, en die stem die je net hoorde van Alfred. Alfred Merendorp is het, hè? Medendorp, ja, Medendorp. En de Blokzeilse vlag, van wie is die dan?
1: Ja, die komt natuurlijk van Sarah Smit af. Kijk, als je zoveel moeite doet voor een mooi evenement, dan moeten de puntjes ook kloppen. Dus ik dacht gisteravond om 9:30, ik ga mijn nagels in de kleuren van de vlag nog lakken.
0: Hey, Alfred, wat is er nog meer te doen na de markt, zeg maar?
3: Nou, we hebben de markt is vanochtend opgestart. Alle standhouders hebben nu alles klaarstaan. Dus de hele dag is iedereen welkom. Gratis entree, dat is altijd heel belangrijk. Ja, van alles te krijgen. Van Lego tot speelgoed, tot hamburgers, tot siroop. Alles is aanwezig. Tassen, oude ambachten. Dus ja, komt helemaal goed.
0: Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat je alles geprobeerd hebt.
3: Dat klopt helemaal, ja. En nou ja, goed, de luisteraars kunnen mijn omvang niet zien, maar dan weten ze genoeg.
0: Ja, dat is wel mooi, Sarah. Hè? Jij hebt er bij je gestaan en je keek ernaar waarschijnlijk.
1: Nee, ik ren gewoon heel hard. De hele dag lang. Hey, maar weet je wat ook leuk is? We hadden één iemand die ziek is. We hebben hier normaal altijd thuis eten staan. Dat is, helaas kon zij daardoor niet komen. Maar we hebben in plaats daarvan nu een interactieve speelkraam neergezet. Dus je kan komen sjoelen. En dan kan je ook nog een prijs van de lokale horeca winnen. Zelf vind ik het een fantastisch idee. En het loopt ook al lekker door. Het heeft wat vrolijke interactie hier. Dus het is, ik zou dat van harte aanraden.
0: Ja, dat is zeker. Want Sjoelen is natuurlijk hilariteit alom. Hè? En dan vanavond de barrage om al die gelijke punten weg te werken. Heb jij ook aangesjoeld?
3: Nou, ik ga het eerst even afkijken bij de anderen. Want het is voor mij een tijdje geleden. Dus ik moet eerst even de technieken leren. Dus als ik dan aan het einde nou de hoogste punten pak, dan heb ik de prijzen. Dus ja, dat is een bepaalde tactiek, Dirk.
0: Ja, heel mooi, hè. Hey, dit is jullie laatste dingetje wat jullie volgens mij organiseren, hè? Volgend jaar een jubileum.
1: Ja, ik wou net zeggen, laatste dingetje van deze zomer. Maar niet laatste dingetje van altijd natuurlijk. Nee, dit is nu, volgens mij hebben we eerder een keer het verkeerde nummer gezegd van de editie. Dit is nu de 52e editie. Van de ringrijderij hebben we volgend jaar inderdaad wel een jubileum. Dat is 25 wordt dat dan, die was vorige week, hè? Maar deze zomer is dit het laatste evenement inderdaad. En dan gaat het volgende wat er weer aankomt in de wintermaanden is het maken van het wapen van Blokzeil, het tijdschrift. En nou ja, goed, misschien krijgt een van ons nog een briljant idee tussendoor. Dat zou zomaar nog kunnen natuurlijk.
0: Ja, want ik heb in de wandelgangen gehoord ook wel een beetje, hè, dat die opening van de vaarseizoen ontzettend gemist wordt. Hè? Hebben jullie daar nog plannen toe?
3: Nou, wij zijn met een nieuw bestuur begonnen, denk ik 3 jaar geleden. De familie Laske deed alles alleen. Waar nog altijd heel veel respect voor is. Wij zijn inmiddels met een bestuur van 6 personen. Dus er komt nu wat ruimte om nieuwe ideeën te maken. Dus ja, hou de socials goed in de gaten. En vooral RTV Slos, want die zullen we als eerste informeren.
0: Oh, dat is mooi. Ja, kun je al een tipje van de sluier opleggen? Waar gaan de plannen een beetje naartoe?
1: Ja, op dit moment zie ik Alfred Koniek altijd weer naar boven komen. Als iemand aan mij vraagt wat de plannen zijn, dan moet ik niet te veel gaan vertellen, want ik kan nog niks beloven. Maar ik kan je vertellen, er zijn ideeën genoeg. En we luisteren inderdaad, wat je net al zei, we luisteren naar wat er gemist wordt. Wat er eerder is geweest en nu is weggevallen om de een of andere reden. We hebben zelf verse ideeën. Maar het moet, Alfred zei dat deze week met het plannen van de markt ook wel, het moet wel uitvoerbaar zijn, Sarah. Dus we houden elkaar mooi in balans. En we gaan nog eens om de tafel zitten. Kijken hoe deze mooie zomer is verlopen en wat er wel en niet nog bij gaat passen.
0: Ja, wel VDAB, want het stond natuurlijk bekend om al die mooie evenementen die ze deden. Hè? Ze hadden daar bijvoorbeeld een misverkiezing.
3: Ja, dat heb ik gehoord, Dirk. En ja, goed, dat is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, nou, dat is misschien wel iets moois om mee te beginnen. Maar goed, ja, ik zeg altijd maar, luisteraars, laat je verrassen. Net wat Sarah ook zegt. Sarah is helemaal met de wilde ideeën. En ik zeg gewoon, we gaan het gezamenlijk uitvoeren. En tot op heden is het alleen maar verruiming en modernisering en alleen maar mooier aan het worden. En het is een groot feest. En we zijn ook heel erg afhankelijk van vrijwilligers, die we gelukkig in grote getalen hebben. We hoeven niet op zoek naar vrijwilligers. Ze komen vrijwillig bij ons om zich aan te melden. Dus daar zijn we heel blij mee. En als je meer vrijwilligers hebt, Dirk, kun je ook meer organiseren.
0: Ja, maar als je ook leuke dingen organiseert, komen de vrijwilligers er zelf toch.
1: Ja, je moet de sfeer erin houden. Daar doen we hard ons best voor natuurlijk. En we zijn ze heel erg dankbaar. Dat proberen we ook altijd te laten zien. En trouwens zijn we niet alleen afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van sponsoren. Daar zijn we ook ontzettend... Blok zelfs wat dat betreft echt een fantastische community. En iedereen is blij dat er wat gebeurt. En helpt elkaar en heeft er ook zin in. Dus dat houdt het voor allebei de partijen makkelijk om door te gaan.
0: Ja, het zou heel erg helpen, maar dat ze zo in het verleden een Sybrand als sponsor aan Alfred, of niet?
3: Ja, zeker, zeker. Maar ja, goed, van de lokale onderneming kun je niet zoiets verwachten, vind ik. Maar ja, we hebben heel veel ondersteuning en heel veel hulp. Daarbij wil ik ook zeggen dat wij heel blij zijn met onze verkeersregelaars. Die zijn vorige week weer geweest met de ringrijderij. En deze keer komen ze weer met de jaarmarkt. En er wordt vanochtend bij aanvang wordt gevraagd, wanneer is het volgend jaar? Nou, dat zie ik als een stukje waardering.
0: Ja, want ik heb ook stiekem gehoord dat jullie ze wel verwennen.
1: Ja, we doen ons best. Kijk, goede mensen moet je houden. Wij zijn blij met hun. Zij zijn volgens mij dus dan ook blij met ons. En dat willen we wel gaande houden. Ja, dus een lekkere lunch wordt neergezet. Drankjes de hele dag door. Af en toe een gezellig babbeltje. Even kijken of ze het nog volhouden. Ja, zo moet het kunnen, toch?
0: Sarah, en hoe is dat nou om zo'n wapen van Blokzeil in elkaar te zetten?
1: Nou, dat was een hele ervaring. Ik begon in het bestuur bij de VTB een kleine 2 jaar geleden. En Ludwig die zat toen af en toe nog bij de tafel eromheen met de ontmoetingen. Die zei op een gegeven moment uit het niks, ik dacht dat het misschien voor jou wel leuk is. Nou ja, ik denk, tuurlijk, let's do it. Maar dat was wel nog even uitvogelen hoe en wat. Ik heb daar gelukkig hele goede hulp van Harriet bij gehad als grafisch ontwerpster. En met z'n tweeën hebben we dat eigenlijk gedaan. Maar ja, veel werk. Alle advertenties natuurlijk is geregeld. Maar ook daar, het enthousiasme helpt daar wel gigantisch in. Mensen hadden er wel weer zin in. Het was 1 jaar niet uitgekomen. Hè. Toen lukte dat niet meer. Dus we hadden eerst rondgemaild van, is er sowieso nog animo voor? Is het de moeite waard? Gaan we aan een kar trekken die niet wil? Of loopt het vanzelf? Maar we kregen hele positieve reacties terug. En we hebben zelf wat ideetjes erbij toegevoegd. En nou ja, we zijn eigenlijk allemaal volgens mij wel blij, hè, met hoe het is. We hebben 10.000 kopieën laten drukken. En we zijn nu bij de laatste 6 doosjes volgens mij aangekomen. Dus dat is goed verspreid.
0: Ja, dat is ook een goed leesbaar magazine, Alfred. En je hebt erover gemoderniseerd. Was het wapen er ook aan toe?
3: Nou, volgens mij is hij wel gemoderniseerd. Wij hebben het nog maar niet zo hard uitgeroepen. Maar de voormalige mensen, de familie Lars en bouwmeester, die hebben wel aangegeven, het is nu een 2.0, oftewel de moderne versie. Dus we zijn heel blij met het resultaat en de foto's en de adverteerders. En ja, goed, het is een succes geworden. Binnen het bestuur hebben we ook aangegeven van dat de dames goed werk hebben geleverd. Dus volgend jaar mogen ze het minimaal hetzelfde resultaat bereiken.
0: Nou hoor je, dat is een weg voor je open gegaan. Hè? Moderniseren, dat kan nog verder.
1: Het kan altijd verder, dat weet jij ook. En nee, daar ben ik het mee eens. De lat ligt nooit te hoog. En die blijven ook alleen maar omhoog duwen, anders wordt het saai. Dus het komt wel goed.
0: Nou, dat is mooi. Het is altijd fantastisch om hier te zijn. Hier zo met zo'n marktdag. Volgend jaar weer, wat jubileums volgend jaar. Dus ik zou zeggen, Alfred, zien we elkaar volgend jaar weer?
3: Je bent van harte welkom.
1: Geen markt zonder RTV-slos.
0: Hey, dankjewel, hè. Tot de volgende keer.
2: Ja, en wie nog naar de jaarmarkt in Blokzijl wil, die is tot 5 uur te bezoeken in Blokzijl. Niet te missen als je er gewoon heen rijdt. En waar Dirk dus nu is, ik sprak daarvoor Enno Paulusma over zijn expositie in het infopunt Duurzaam. Ik sprak Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt op 5 september. En Rina de Jegervleer over de actie van de dopjes en ondermarkt die zij overneemt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week met weer 2 uur Kopwijzer.

zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook

0: Dus kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis, bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Coinputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 7 mensen gedood en 3 gewond geraakt, meldt het Libanese staatspersbureau. De aanval zou gericht zijn op een huis aan de rand van een dorp. Ambulancepersoneel zoekt nog in het puin naar overlevenden. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het dodental van de aardbeving in Indonesië ligt inmiddels op 20. Ook raakten 6 mensen gewond en zijn er meerdere vermisten. Mogelijk liggen er nog meer slachtoffers onder het puin. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van het havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand heeft de politie ook de verdachte van 41 aangehouden. Wat de relatie tussen hem is en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP en dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met het water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover praten met de waterschappen. Het weer, het is wisselend bewolkt en verspreid over het land komen stevige buien voor. Vanmiddag breekt de zon af en toe door, maar er vallen nog steeds buien. Koud is het nog steeds niet, bij 24 tot 32 graden. Morgen ook wisselend bewolkt, maar droog en een paar graden koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: RTV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.
1: Ja. Hier ben ik geboren.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental van de aardbeving in Indonesië is opgelopen naar 38. Er zijn ook tientallen gewonden. Mogelijk liggen nog meer slachtoffers onder het puin. Reddingsdiensten zijn bezig met het bevrijden van mensen die vastzitten in ingestorte gebouwen. De beving was vannacht voor de kust van het eiland Flores en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad, Maumere, werd zwaar getroffen. Daar stortte een deel van een havengebouw in. In Werkendam is een man opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een man van 52. Het slachtoffer werd volgens Omroep Brabant in de nacht van 7 op 8 augustus zwaar gewond gevonden in een pand in Werkendam. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij kort daarna overleed. In hetzelfde pand hield de politie dat weekend ook de verdachte van 41 aan. Wat de relatie is tussen hem en het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Door de natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is al 900 hectare in de as gelegd. De brand brak gistermiddag uit en breidt zich volgens de Belgische brandweer nog steeds uit. Korps uit Duitsland en Limburg helpen met blussen. Wegen rond het getroffen gebied zijn afgesloten en er zijn omleidingen ingesteld. In het IJsselmeer is het laagste waterpeil ooit bereikt. Het water staat nu op 30 centimeter onder NAP. En dat betekent dat er een watertekort in zicht is voor de provincies rond het IJsselmeer. De waterschappen gaan daar nu al spaarzamer om met water door bijvoorbeeld sluizen minder vaak te openen. Nu de waterstand zijn ondergrens heeft bereikt, zijn er mogelijk extra maatregelen nodig, zoals sproeiverboden voor de landbouw. Rijkswaterstaat gaat daarover in gesprek met de waterschappen. En het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Er is ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd omdat een man zou hebben gedreigd met een vuur.

0: en had een kracht van 7,7. Vooral de grootste stad Maumere werd zwaar getroffen. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 9 mensen gedood en 3 gewond geraakt. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Bij de brand in de Hoge Venen in het oosten van België is al 900 hectare natuur verloren gegaan. De brand breidt zich nog steeds uit. Het vuur is moeilijk te bestrijden, zegt de Belgische brandweer, door de turfgrond en de harde wind. In de Ronde van Portugal gaan de renners van NSN Development Team niet meer van start. Gisteren kwam hun ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een aanrijding met een auto. Vanwege het drama worden de laatste 2 etappes van de Ronde van Portugal in versoberde vorm verreden. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en het is 24 tot 32 graden. Morgen droog met zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.

0: Ja, goedemorgen. Ik hoor mezelf een beetje. Ja, nee, ik had zelf iets niet helemaal. Ik had het te zacht gedraaid, Herman. Dus het lag aan mij. Op deze zaterdag 15 augustus 2026. En we zijn er maar een uurtje. En dit is de laatste keer dat we voor een uurtje zijn. Van de volgende week zijn we er weer voor 2 uur. En ik zie al iemand denken, oh, dan moet ik dit ook nog 2 uur doen. Maar Herman vindt het stiekem hartstikke leuk. En we eindigen dit uur met Dirk, die in Blokzijl is op de jaarmarkt. En ik hoop dat hij nog niet weggeregend is. Ik spreek Enno Paulusma, de kunstenaar die exposeert in het infopunt Duurzaam. Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt. En ik begin met Rina de Jager-Vleer over de actie van de dopjes in Oldenmarkt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En ik zei het net al toen we hier heen liep. Wat zie je er prachtig uit.
1: Dankjewel. Ja. Gekozen voor deze jurk. En dat komt eigenlijk ook met een knipoog naar... als je allerlei soorten kankers hebben in Nederland een lintje. De welbekende roze voor de borstkanker. En lymfekliekanker is dus groen. Vandaar vandaag mijn groene jurk.
0: Ja. Het is ook trouwens een prachtige jurk, hoor.
1: Dank.
0: Maar... dat is wel gewoon even een leuk feitje. Jammer dat dan de camera's niet aanstaan. Maar dat doen we in de zomerperiode eigenlijk nooit. Maar dus een groene jurk. Want ja. Lymfeklierkanker.
1: Ja, ik kreeg zeer onverwacht januari 2025 te horen dat ik Burkitt heb. Had eigenlijk. En Burkitt is de meest agressieve en zeldzame vorm van lymfeklierkanker. En het heeft heel lang geduurd voordat ze dat ontdekte. En ik heb echt het was bijna te laat. Het was echt een paar minuten voor 12. Toen we wisten wat het was. Ja,

0: Ja, want nou ja, ik heb in, nee, je hebt natuurlijk ook in de krant meerdere delen, dingen gedeeld.
1: En klopt.
0: Natuurlijk wat gelezen.
1: Ja.
0: Maar je begon een beetje met rare klachten.
1: Ja, een beetje vaag, zoals we ze allemaal wel eens kennen. Ik had wat last van mijn kuit. En toen kwam daar wat problemen in mijn kaken bij. Wat echt ontzettend veel pijn deed. Nou, en toen zei ze, ja, het is eigenlijk wel spanningsgerelateerd. En ik denk, oh jee. En toen kwam daar nog mijn linkerborst bij. En eigenlijk werd ik van het kastje naar de muur gestuurd. Ze wisten het gewoon niet. Totdat ik mij op 1 januari precies tussen de vuurwerkslachtoffers meldde. Met daarbij nog een hele dikke buik. Die echt in een paar dagen tijd, 3 dagen tijd, 6 maanden zwanger was ontstaan. En toen zei de spoedeisende hulp, nou, nu gaan we jou eventjes goed door de scans halen en eens even kijken wat er aan de hand is. En na de CT-scan zag ik beelden. En toen dacht ik, oh, als dit mijn beelden zijn, dan is er wel iets goeds mis. Ja.
0: Want dat herkende je.
1: Nou ja, we hebben allemaal biologie gehad. En je weet dan, een scan, als daar dingen gaan oplichten, dan is er vaak wel iets goed fout. En ze kwamen eerst met de diagnose uitgezaaide eierstokkanker. Over het algemeen betekent dat je daar uiteindelijk aan overlijdt. En ik heb het geluk gehad dat ik werd acuut opgenomen. Want ik was al heel erg ziek. Dat de artsen doorbleven zoeken. En een hoog tempo, dus onderzoek op onderzoek volgde. Maar ik ging echt dag bij dag hard achteruit. En op een van de laatste dagen, mijn man, die was eigenlijk een vertrouwen verloren dat ik daar doorheen zou komen. En de dag erna kregen wij de uitslag dat het Burkitt was. Ik lag in Heerenveen, in het Friesjes. En ik werd met spoed met de ambulance naar het UMCG gebracht in Groningen. Want daar zitten Burkitt-experts. En vandaar ging het verhaal verder. Ja,
0: ja en nu ja. Zit je hier.
1: Nu zit ik hier, ja.
0: En kun je
1: ja.
0: Zeggen, ik had het? Want ik dat zei je net.
1: Ja, ik ben hartstikke schoon. Ja, ja, echt helemaal super. Dit is ook een kanker, dit is een systeemkanker. En als ze die goed aanpakken en ze gaan er echt met 2 gestrekte benen van achterin, dat is niet best. Maar dan is het ook afgelopen.
0: Ja, dus ja. Een hele zware, verschrikkelijke tijd gehad.
1: Ja.
0: Ik kan het allemaal woorden geven, maar nu mag ik vast niet hard op je uitspreken. Maar uiteindelijk wel hier.
1: Ja, ja, en het is grappig, hè, want het is mijn verhaal. En ook als je dat dan terugleest in de krant. En als ik het vertel. Maar het voelt nog steeds niet helemaal als mijn verhaal. Dus dat is een beetje gek.
0: Ja, natuurlijk ook als ik kijk in januari 2025. En we zitten nu op 15 augustus 2026. Kijk, ruim rekenen, 1,5 jaar.
1: Ja, klopt, klopt. En officieel ben ik sinds juni vorig jaar ben ik schoon. En dan was de PET-scan, die was schoon. En, dus ik ben al een mooi tijdje onderweg in herstel.
0: Ja, en wat zijn de vooruitzichten?
1: Vooruitzichten vinden ze erg lastig. Vanwege het feit dat ik naast de Burkitt, die al zeldzaam is, ook een unieke enzymafwijking heb. En daar kwamen ze na de eerste chemoreeks pas achter. En dat is ook logisch. Maar ik kreeg complicaties die niet op dat moment niet te verklaren waren met bijwerkingen van de chemo's. En ze zijn dus verder gaan onderzoeken. En toen bleek dus dat je hebt enzymen en die verwerken medicatie. Je hebt ze in groepen. En ze willen gewoon dat een chemotherapie, zeg maar, wat ze je toedienen, een bepaald aantal uren actief is in je lichaam. Dan moet je enzymen moeten dat op gaan ruimen samen met je bloed en je andere systemen. En bij mij waren er dus 2 groepen. Eentje die op zijn kont zat en de andere die bijna niks deed. Dus die chemo's bleven bij mij veel langer actief in mijn lichaam. Goed tegen de kanker, echt supergoed. Maar deze streus, ik zie je kijken.
0: Ik moet zeggen, dat mag,
1: deze
0: dat kan niet
1: voor
0: goed
1: de goede
0: zijn
1: cellen. Nee, dus van mond tot kont zeiden ze, zijn alle slijmvliezen ernstig beschadigd geraakt. Met het dieptepunt, een opname op de IC, omdat de dunne darm ook geperforeerd was. En
0: Ja, want dus, heel veel mensen vergeten natuurlijk dat chemo ook gezonde cellen die snel delend zijn, dus je slijmvliezen ook aanvallen.
1: Klopt.
0: Dus
1: ja,
0: daarom zeg ik, dat kan niet goed zijn.
1: Nee. Het is sowieso de hoeveelheid chemotherapie die je krijgt op deze kanker is immens groot. Dus dat komt sowieso gaat gepaard met veel complicaties. Maar bij mij kwamen er nog veel meer complicaties bovenop. Dus ik heb van alles meegemaakt. Van stoma tot het haaruitval wat iedereen kent. Maar ook tanden die op een gegeven moment helemaal los kwamen te zitten. En je toch moet gaan eten. Dat je in bed gewassen moet worden. En voor mij was het de eerste keer ook door een man. Nou, was ook wel even een dingetje.
0: Dat snap
1: maar,
0: ik.
1: Maar dat zijn slechts mijn gedachten. En dat was hetgeen waar ik invloed op had. Op mijn gedachten. En de gedachten, daar ben ik heel druk mee bezig geweest. En heeft er ook voor gezorgd dat ik het verhaal kan vertellen.
0: Ja, want je zit hier je eigen verhaal te vertellen.
1: Klopt.
0: En het is super oprecht en zo, maar het komt er vrij makkelijk uit.
1: Klopt.
0: En wat misschien ook wel heel mooi is, je zet je dus nu ook weer in voor het KWF.
1: Klopt.
0: Want in Ondermarkt kenden we natuurlijk al de toppenactie van Heidi en Eelco de Vries.
1: Ja, klopt. Ja. En Heidi en Eelco, die hebben. Heidi heeft zelf ook kanker gehad. En kwam op het spoor van deze actie. En is begonnen. Heeft dus een ton bij hun huis neergezet. En daar verzamelden zij dopjes in. Dopjes mag je denken aan het flesje bier. Waar dat een metalen dopje op zit.
0: Echte kroondoppen.
1: Dat kroondop, ja, nu noemen het kroonkurkje, heet het officieel. Maar dat dopje inderdaad. En dat is zij gaan inzamelen waarvoor de opbrengst volledig naar het KWF gaat. De Stichting voor Kankerbestrijding voor het Leven tegen Kanker. En dat hebben zij met ruim 10 jaar met heel veel passie gedaan. Maar Heidi en Eelco, ja, ik snap het niet. Maar ze gaan weg uit Holdermarkt. Weg uit Sterke Land.
0: Hoe dan?
1: Vraag je af. Ik begrijp absoluut hun keuze die zij daarin gemaakt hebben. Maar de actie, daar stond op Facebook. Is stoppend. Wie wil hem overnemen? En na een paar keer die oproep dacht ik als niemand opstaat. Voor ons is het aan de vroege kant. Ik ben nog volle bak bezig met herstel. Dus ik ben echt mijn leven nog op orde aan het brengen. Mijn lichaam nog verder aan het ontdekken. Mijn gezin weer op poten te zetten. Maar voor de actie is het goed dat het doorgaat. En mijn man en ik hebben samen met onze jongens besloten om de actie over te nemen. Dus de tonnen staan inmiddels bij ons. Tegen onze gevel aan voor ons huis. We hebben een vermenigvuldiging toegepast. Er zijn inmiddels 3 tonnen. We scheiden al voorhand graag. Dus mocht jij ook aluminium hebben, doe dat in de andere ton. Aluminium en koper levert meer op. Meer voor het KWF. En het scheelt ons werk.
0: Ja, maar echt, voor jullie is met je gezin. En ik hoor dus een man.
1: Ja.
0: En jongens?
1: Twee jongens, ja. Toen ik de kanker kreeg, was de jongste 6 en de oudste 12. Kanker heb je niet alleen. Het is een enorme klap wat iedereen krijgt. En de verhalen komen nu ook echt van iedereen ook los. Op welk moment. Iedereen heeft wel eens een keer een heftig nieuwsbericht. Dat je zegt, ik weet precies waar ik toen was. Dat hebben mensen met het moment dat zij het dus echt horen kregen dat ik dus heel ernstig ziek was. Dat is wel. Het heeft enorm. Als je daarbij stilstaat, denk je, oh jeetje, wat hebben jullie ook meegemaakt?
0: Nou ja, en het alle complicaties die je daarbij noemt, waar mensen naast jou. Niet eens, denk ik, alleen je gezin, maar ook de mensen daar weer omheen ook gewoon bij zijn geweest.
1: Je staat erbij, je kijkt ernaar. Dat is wat zij allemaal hebben mogen doen. En hebben mogen zien hoe hard de strijd is geweest.
0: Maar ook hoe mooi hoe je dus met elkaar ook
1: absoluut,
0: kan staan
1: absoluut.
0: Voor kankeronderzoek.
1: Ook. Ja, wij als gezin hebben gezegd, wij pakken dit op. En we merken dat het in onze eigen groep alweer heel erg verspreidt. Want die verzamelt nu de dopjes daar. Denk aan horecagelegenheden. Denk aan een brandweerkazerne. Waar natuurlijk na een oefenavond ook nog eventjes wordt geëvalueerd. Allerlei initiatieven komen nu op gang. En dat vind ik het mooie ook aan deze actie. Het dopje aan zich, dat gooi je normaal gesproken gewoon in het plastic afval. Het levert niks op. Maar als we allemaal dopjes bij elkaar doen, levert het wel iets op. En het is voor een goed doel. Plus het feit, is dat het wordt gerecycled op die manier, op de juiste wijze. En we hopen ook met deze actie een stukje bewuster omgaan met je afval te bereiken. En natuurlijk ook gewoon echt een mooie opbreng voor KWF. Want hoe mooi zou het zijn als een volgende Rina net iets betere behandeling kan krijgen, waardoor het lijden en de schade afnemen en de kwaliteit van leven toe mag nemen.
0: Heel mooi idee en heel mooi gedachtegoed natuurlijk. Belangrijkste, waar kunnen we onze dopjes heen brengen? Wat is het adres?
1: Het adres is de Tullenerskamp nummer 5. Er is maar één straat in Nederland die de Tullenerskamp heet. En voor de mensen die Oldenmark wat beter kennen, we zeggen altijd, we wonen achter Raggers. Het oude bedrijf en tankstation.
0: En dan gewoon aan de gevel, 3 bakken.
1: 3 tonnen.
0: Dopjes, aluminium en koper.
1: Zijn ook nog mensen die deze actie zo'n warm hart toedragen dat ze ook gewoon hun blikjes waar statiegeld op zit ook bij ons inleveren. Dus die brengen wij dan ook gewoon netjes naar de supermarkt. En die opbrengst gaat ook mee. En mocht jij lekker in het buitenland, verongelijk alle blikjes hebben meegenomen, lever ze in. Het is aluminium, dus het levert voor ons ook weer geld op.
0: Heel erg mooi. En ik wens jou veel succes.
1: Dank je wel.
0: Ook plezier.
1: Ja,
0: en,
1: zeker.
0: En ook een heel mooi herstel.
1: Dankjewel dat ik hier mocht zijn. En Ilko en Heidi, jullie luisteren waarschijnlijk. Ook dank jullie wel dat jullie die actie hebben opgezet en dat wij hem mogen voortzetten.

0: Ja, en goedemorgen Marieke Pitt.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. En aan het genieten van de regen?
1: Nou, we zijn aan het fietsen in de Gelderse Achterhoek en het is nu even droog. Helemaal goed.
0: Net het verkeerde moment om te bellen, want dan hadden we eigenlijk even moeten bellen als het regende en je aan het schuilen was natuurlijk.
1: Ja, nee, maar dat is prima.
0: Maar lekker vakantie aan het vieren.
1: Vier daagjes even fietsen.
0: Oh, lekker. Veel plezier. En wij gaan het hebben over 5 september alweer. Klinkt nog
1: Dan
0: heel ver
1: komt.
0: weg.
1: Nou, het gaat snel hoor. Dan komt de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Op zaterdagmiddag, 5 september. Tegelijk met Kopje Cultuur. En ja, we kunnen eigenlijk nogal wat een paar kramen vergeven aan vrijwilligersorganisaties, non-profit organisaties die met vrijwilligers werken, die zich willen presenteren en die nieuwe vrijwilligers willen werven.
0: Ja, want het is echt een markt, hè. Ik ben er volgens mij vorig jaar een keer overheen gelopen. Maar het zijn echt kraampjes. En dan kun je. Nou, daar
1: Ja,
0: als organisatie staan.
1: we hebben kramen van 4 meter. Oh, daar komt de trekker voorbij. We hebben kramen van 4 meter. En het is kosteloos om mee te doen. Wel vragen we om. Ik zit hier op het platteland. Wel
0: We
1: vragen
0: zijn
1: we
0: al wat
1: om.
0: gewend hier, hè, in Steenwijkerland.
1: Wel vragen we om hem leuk aan te kleden en het liefst ook een leuke activiteit aan te bieden. Bijvoorbeeld fietsen met de duo-fiets. Of van de EMBO pleisters plakken. Of weet ik wat. Of een quizje. Of nou ja, noem maar op. Wij trekken graag een blik vrijwilligers open. Bij ons kun je blik gooien en blik lopen. Dus een beetje actieve stand. Wat een beetje aanspreekt. En waardoor je makkelijk in gesprek komt met mensen die langslopen. En dat je kan vertellen hoe leuk het vrijwilligerswerk is, wat het je oplevert. En om te kijken van wat zou geschikt vrijwilligerswerk zijn voor iemand.
0: Ja, want vrijwilligers zijn op dit moment best wel schaars.
1: Nou, wij hebben elke week toch wel zo ongeveer 4 mensen op gesprek. 4, 5 mensen op gesprek die een match zoeken. En Peter, mijn collega, die heeft van alle 170 vacatures kent hij alle organisaties. Dus die weet het altijd wel heel goed in te schatten van wat vind je leuk, wat past bij Maar het zijn ook voor maatschappelijke stagiaires heel geschikt. Dus als jongelui denken van ja, ik moet toch die 20 uur volmaken met een maatschappelijke stage. Nou, wees van harte welkom en kom even rondkijken.
0: Ja, want juist dit zijn de stages die je gewoon daarin kan doen. En ja, stiekem is het ook gewoon leuk.
1: Ja. Nee, met 20 uur stage lopen, ja, je kan snuffelen. Het hoeft niet bij één organisatie, het kan bij meer organisaties. Maar dus ook voor maatschappelijke stagiaires is het een hele leuke markt. En sociaal pensioen, hè? Mensen die met pensioen zijn en in een groot gat vallen. Dat is vrijwilligerswerk, kan ontzettend leuk zijn om weer nieuwe mensen te leren kennen. Weer sociale contacten te hebben, je zinvol in te zetten.
0: En aan wat voor organisaties kunnen we denken die er zijn op dit moment?
1: Ja, het is heel divers. De dierenambulance is er met echt een ambulance. Die kun je van binnen bekijken. Het Rode Kruis is er. Noorderboog is er. Dat is een zorginstelling, hè, meer met voor ouderen. Steunouder is er, want die zoeken weer nieuwe steunouders voor kinderen. Ja, voor zeg maar gezinnen waarvan heel graag het kind eventjes een middagje. Ja, ergens anders gaat spelen bij een steunouder, waardoor het gezin of de moeder of de ouders even ontlast worden. Steunouder is er, de bibliotheek is er, Taalpunt is er, volgens mij Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer, een van die twee, ik haal ik altijd door elkaar. Stichting Bruis, activiteiten van de Gagels is aanwezig. Ja, het is eigenlijk al een hele rits. We hebben al iets van 17, 18. Maar het mogen er nog meer zijn, want ze kunnen ook een kraam delen eventueel. Ja.
0: Ja, en waar kunnen mensen zich aanmelden?
1: Op de website van vipsteenwekerland.nl. Daar staat onder agenda staat de markt vermeld met een aanmeldlink.
0: Dus niet te missen.
1: Nee, en ze kunnen eventueel ook mailen. naar vip@sociaalwerktekop.nl.
0: Tot wanneer is de deadline? Is dat, laten we zeggen, 4 september? Of wil je dat wel iets eerder weten?
1: Nou, het liefst weet ik dat wat eerder. Weet je, eind volgende week of zo. Dan hebben we volgens mij nog 2 weken. Ja. Dus als ik het 2 weken van tevoren weet, is dat wel fijn.
0: Ja.
1: Want zij vullen ook goodiebags voor de standhouders. Hè. Die krijgen een flesje water en een bon voor een ijsje. We delen sowieso 100 ijsjes gratis uit op de markt. We hebben een leuke ijskoboer. En ja, ze krijgen koffiemuntjes en een flesje water en een cakeje of nou, noem maar op.
0: Ja.
1: Dus het is wel fijn als wij weten van oh, hoe kunnen zoveel koodiebags klaarmaken. Dat iedereen een koodiebag krijgt als standhouder.
0: Ja, en als mensen vragen hebben, gewoon even mailen naar vip@sociaalwerktekop.nl.
1: Ja, als ze vragen hebben, mail gerust. En neem ik altijd wel contact op.
0: Ja, ja, want jullie doen natuurlijk meer dan de vrijwilligersactiviteitenmarkt. Dus als mensen misschien op deze datum niet kunnen, zijn er ook andere mogelijkheden?
1: Ja hoor, ze kunnen altijd contact opnemen van wat wij voor ze kunnen betekenen. Qua plaatsen van een vacature. Maar ook informatie over de vrijwilligersverzekering, over subsidies en fondsen, over vertrouwenspersoon, over hulp bij jaarrekeningen. We hebben nu net een nieuwe pilot lopen. Ze kunnen over allerlei vragen betreffende vrijwilligerswerk kunnen ze bij het vrijwilligersinformatiepunt, het VIP, kunnen ze terecht.
0: Ja, top. En dan dank je wel voor deze informatie. Wens ik je nog heel veel fietsplezier en ik hoop dat je het toch een beetje droog gaat houden.
1: Ja, dankjewel, ik ook. En ik nodig iedereen van harte uit om naar die markt te komen. Het is tijdens Kopje Cultuur voor de Grote Kerk in Steenwijk. En kom gerust 's middags van 12 tot 4:30 langslopen. Kom een kijkje nemen.
0: Veel succes.
1: Dankjewel.
0: Doei. Doei. Doei.

0: Ja, en wij gaan door. En ik zit tegenover Enno Paulusma. En Kees.
1: Kees.
0: Natuurlijk het nieuws gelezen van een hele mooie expositie. Maar ik wil eigenlijk vooral even weten, wie is Enno Paulusma?
2: Oh ja, wie ben ik? Ja, dat ben ik dus. Maar ja, hoe zeg ik dat? Ik ben geboren in Amersfoort. Misschien is dat het handigst om te vertellen, want daar begint het eigenlijk een beetje. Mijn gezin van 6 kinderen. Dan moet ik niet gaan zitten stotteren. Maar het is even lastig, want deze vraag had ik niet aan zien komen zo direct. Van wie ben je? Maar ik heb een... Laat ik beginnen gewoon met... Want het gaat natuurlijk over het schilderen, denk ik. Waar we eigenlijk naartoe willen. Maar ik kom uit een heel... Ik vind het een heel fijn gezin. Het was wel een groot gezin, maar er kon eigenlijk van alles. Mijn moeder zei altijd waar... 6 kunnen eten, kunnen er ook 7 eten of 8. Weet je? Dus op die manier ben ik wel ruimdenkend opgevoed. En... Ik had als kind, zag ik al misschien de dingen toch anders. Ik weet niet hoe, ik denk dat kinderen dat sowieso wel hebben. Alleen je moet dat vasthouden of ontwikkelen verder. Want bijvoorbeeld...
0: En de ruimte krijgen, denk ik.
2: Wat zeg je?
0: En de ruimte krijgen.
2: Ja, ja, ook. Nou, wij hadden thuis de ruimte wel. Ik was altijd aan het tekenen en daar zat ik altijd te knutselen. En ging ik dan ook meespelen. Ik maakte poppetjes. Ik maakte dan, ik zou maar zeggen, hele gezinnetjes van alle rassen en standen. En dus echt... Ik zou maar zeggen, van blank tot donker, tot rood, tot geel. Weet je? Dus, en daar speelde ik dan mee als kind. En ook met mijn moeder ging ik... En dat is dus kom nu eigenlijk dan op die expositie van nu. Gingen we dan naar de markt. En daar zag ik die vissen liggen. En die vissen zijn morsdood. Maar ze blijven je wel aankijken, omdat ze geen oogleden hebben. En ik vond dat boeiend.
0: Ik vind het zelf een beetje creepy.
2: Ja, ik denk dat veel mensen en kinderen dat ook hebben. Maar ik vond dat juist heel boeiend, dat soort dingen. En... dit is bijvoorbeeld een voorbeeldje. Ik had een kinderboekje met allemaal leuke liedjes. Hè? Met Hop maar Janneke, Stroop in het Kanneke, dat soort dingen. En daar stond ook een rijmpje in. En ik vind het zo jammer dat ik het boekje niet meer heb. Maar dat was... Moeder, onze beer is dood. Hoor dat beest eens brullen. Snij hem zijn kop en zijn oren af. Oh, wat zullen we smullen. En dat vond ik eigenlijk het mooiste versje wat erin stond. En misschien niet om de dood. Ja, en misschien ook juist wel. Ik vond het natuurlijk, ik wilde ook niet dat varken slachten. Want bij het begin moest je ook weten, wat is een beer? Maar dat is dus een mannetjesvarken. Maar waarom dat erin stond, dat vond ik zo bijzonder. En zo keek ik eigenlijk wel vaker naar dat soort dingen. En liedjes ook, en versjes.
0: Wat mooi. Ja, en vanuit daar dus echt dat kunstenaarschap.
2: Ja, wellicht wel. En het wel grappig is, we hebben een kleindochter. En zij vond, want dat vertelde ik wel, zij vond dat soort liedjes ook mooi. En het grappige is dat we eigenlijk helemaal geen bloedverwanten zijn, maar meer geestverwanten, denk ik.
0: Wauw.
2: Ja.
0: En toen een expositie.
2: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk wel wat vooraan vooraf.
0: Want
2: ik heb dan opleidingen gedaan voor. Schilder in de breedste zin van het woord. In Utrecht, Nimeto. En uiteindelijk, ik wilde graag toch schilderijen maken. Ik was gecharmeerd. Toen ik 16 was, gingen we met school exposities af. En dan zag ik bijvoorbeeld Karel Willink. En toen dacht ik, oh, dat wil ik ook. En de Dalí vond ik totaal anders, maar dat vond ik ook boeiend. En uiteindelijk ga je je eigen weg zoeken. En... Ja, en portretten, dat vind ik verreweg het mooiste om te maken.
0: Het hele gedetailleerde werk waar mensen naar kijken... en een gevoel bij moeten hebben of moeten krijgen?
2: Ik probeer de persoon in zoverre vast te leggen. Weet je, ik sprak net met, die mevrouw die hier net ook geweest is.
0: Rina de Jager.
2: En ik zag een hele krachtige vrouw en... Dat probeer ik dus vast te leggen. Weet je, een karakter kan je eigenlijk niet schilderen. Je kan wel een gemoedstoestand schilderen. En je kan een heel eind komen. Maar echt karakter... Je kan wel zien dat iemand dan of stoer is of verdrietig is. Maar dat probeer ik wel. Ik probeer wel de persoon natuurlijk ook te vangen. Maar dat vind ik wel lastig. Maar dat is een uitdaging.
0: Maar heel... ik heb even wat opgezocht. Maar je stijl is heel realistisch.
2: Ja.
0: Heel detailistisch. Ik vind het extreem knap. Want ik doe het je zeker niet na.
2: Nou, daar ben ik eigenlijk heel blij om.
0: Maar ik, en dan heb ik een foto van onderwaterlandschap hier voor me.
2: Ja.
0: Maar wat een werk zit er in zo'n schilderij. Als ik het zo zie, dan denk ik, dit is niet 's ochtends opstaan en denken, nou, ik ga dit even schilderen en het is 's avonds klaar.
2: Nee, er gaan wel wat uurtjes in zitten. En ik denk dat ik met zo'n onderwaterlandschap nog wel langer bezig ben dan met een portret, gek genoeg. Bij een portret heb ik ook gelijk contact met het portret. Ik begin altijd met de ogen, dus ik heb al gelijk dan connectie met degene die ik schilder. En dan groeit het eigenlijk vanzelf. Maar bij zo'n onderwaterlandschap, ja, dan heb je overal wat groene vlekken. En probeer dat eerst de compositie op te zetten. Ja, als ik dan een plantje iets meer heb uitgewerkt, dan begint het pas te groeien. En dan komt eigenlijk ook pas de rust erin. En ja, dat is iets wat ik probeer. Het licht wat je in een aquarium dus ook hebt, er valt ander soort licht binnen. Dat probeer ik ook te vangen.
0: Ja, het is echt bijna niet van echt onderscheiden.
2: Nou, dank je wel voor het compliment.
0: Ja, het is prachtig. En waar kunnen mensen dit nu bekijken?
2: Het is bij Duurzaam, de winkel Duurzaam. Ik weet niet, het zit op de Kerkstraat nummer 4, als ik het goed heb onthouden. Ja. Ik heb gisteren wel een post gedaan op Instagram. En maar ja, dan vergeet ik dat soort nummers. Maar volgens mij is het 4. Ik weet
0: het
2: eigenlijk wel zeker.
0: Ja, het is het infopunt van Duurzaam Steenmarkerland. En het is Kerkstraat 4.
2: Ja.
0: In het centrum.
2: In het centrum, ja. En het was gisteren wel heel gezellig en goed georganiseerd, moet ik zeggen.
0: Ja, ja. Want gisteren is de expositie geopend.
2: Ja.
0: Hoeveel schilderijen hangen er?
2: Er hangen er 4. En ik heb nog 1 werk, maar dat is op het keukenkastje. Dus die gaan we daar niet ophangen. Dat hebben we thuis. Dus met kopje cultuur, dan zijn wij ook open. Ja. Dan kunnen mensen eventueel, als ze bij ons komen, dan hebben we daar ook expositie. Heb ik samen met Frits Stiemer dit jaar. Die is in Steenwijk geboren. Hij heeft sculpturen en het leek mij leuk om dat samen iets te doen. En niet alleen mijn werk. Maar dan is ook het keukenkastje te bewonderen.
0: Want dit is echt op jullie keukenkastje geschilderd.
3: Ja. Bewust.
2: Ja.
0: Bewust.
2: Bewust, want het was een... Ja, keuken wordt dan gauw saai. En wij wilden eigenlijk andervormige deurtjes, maar die konden we niet vinden. Toen werden het dus gewoon toch schuifdeurtjes, ook wat praktisch is. Maar dan heb je daar zo'n recht kader. En dan opeens dan zie je toch iets voor je van, nou, dat kan eigenlijk heel mooi een aquarium op. Om, als mensen komen, dat ze zeggen, eerste instantie lijkt het me leuk als mensen dan binnenkomen, dan zeggen, hé, een aquarium. En dan kijken ze, oh, nee, het is helemaal geen aquarium. Want, ja, het is wel een aquarium, maar ze zwemmen niet.
0: Nee, het is echt... de foto is te zien op de website van Streekomroep De Werven.
2: Ja,
0: maar het is echt... Ja, het is echt heel erg realistisch. En tijdens Kopje Cultuur dus te bewonderen bij jullie thuis.
2: Dat is
0: in het centrum?
2: Dat is in Neerwoldstraat nummer 3.
0: Ja.
2: Dat is tegenover de Grote Kerk.
0: Ja.
2: Want daar is kunst in de kop. En daar heb ik vorig jaar met mijn werk gehangen. En gestaan ook. Maar dit jaar, ze doen nooit dezelfde schilders in principe. Of kunstenaars 2 keer achter elkaar. Af en toe een uitzondering. Maar ze zoeken andere dingen. Ik denk dat het dit jaar ook, wat ik toevallig weet ik wie er komen, daar gaan ook hele mooie werken hangen. Dus het is een aanrader om met Kopje Cultuur ook naar de kerk te gaan.
0: Ja, en tot wanneer is de expositie te zien?
2: Bij Duurzaam tot eind oktober. Ik weet niet precies de exacte datum.
0: Nee. Dan wens ik jullie nog heel veel plezier en heel veel succes.
2: Nou, en dankjewel ook voor dit aangename gesprek.
0: Dankjewel.

0: vervelende vraag stellen. Maar ik heb mij gesteld van morgen.
1: Ja, vraag stellen?
0: Ja. Oh, ik ben al in de uitzending, joh. Hoe zit dat? Hey, goedemorgen, Kimberly.
2: Hey, goedemorgen, Dirk. Ja, ik dacht, ik laat je gewoon even kletsen. Ik wil eigenlijk wel weten wat er op de achtergrond gebeurt als je daar bent.
0: Nou, wat er op de achtergrond gebeurt. Nou, bij mij op de voorgrond gebeurt iets van... Ja, er staat een blokzeilige vlag voor me, dus dat is ook wel interessant.
2: Want jij bent in Blokzeil en nog niet weggeregend?
0: Nee hoor, het weer is hier fantastisch op het moment. De stof is allemaal weg. De temperatuur is goed en we hopen dat we vandaag verder droog houden. Ik denk dat we het ergste gehad hebben. Denken jullie ook niet?
3: Ja, zeker. We hebben met storm en regen alles opgebouwd. Maar het is nu, we zijn er helemaal klaar voor. Dus ja, we hebben alle kramen opgezet. Helaas één afmelding. Maar goed, gezien het weer had het erger gekund. We hebben alles mooi opgebouwd. Iedereen is er klaar voor. Dus ja, we gaan verder.
0: Ja, en die stem die je net hoorde is van Alfred. Alfred Merendorp is het, hè? Medendorp, ja, Medendorp. En de Blokzeilse vlag, van wie is die dan?
4: Ja, die komt natuurlijk van Sarah Smit af. Kijk, als je zoveel moeite doet voor een mooi evenement, dan moeten de puntjes ook kloppen. Dus ik dacht gisteravond om 9:30, ik ga mijn nagels in de kleuren van de vlag nog lakken.
0: Hey, Alfred, wat is er nog meer te doen na de markt, zeg maar?
3: Nou, we hebben de marktjes vanochtend opgestart. Alle standhouders hebben nu alles klaarstaan. Dus de hele dag is iedereen welkom. Gratis entree, dat is altijd heel belangrijk. Ja, van alles te krijgen. Van Lego tot speelgoed, tot hamburgers, tot siroop. Alles is aanwezig. Tassen, oude ambachten. Dus ja, komt helemaal goed.
0: Ik heb uit betrouwbare bronnen vernomen dat je alles geprobeerd hebt.
3: Dat klopt helemaal, ja. En nou ja, goed, de luisteraars kunnen mijn omvang niet zien, maar dan weten ze genoeg.
0: Ja, dat is wel mooi, Sarah. Hè? Jij hebt bij je gestaan en je keken naar waarschijnlijk.
4: Nee, ik ren gewoon heel hard. De hele dag lang. Hey, maar weet je wat ook leuk is? We hadden één iemand die ziek is. We hebben hier normaal altijd thuis eten staan. Dat helaas kon zij daardoor niet komen. Maar we hebben in plaats daarvan nu een interactieve speelkraam neergezet. Dus je kan komen sjoelen. En dan kan je ook nog een prijs van de lokale horeca winnen. Zelf vind ik het een fantastisch idee. En het loopt ook al lekker door. Het heeft wat vrolijke interactie hier. Dus het is, ik zou dat van harte aanraden.
0: Ja, dat is zeker. Want Sjoelen is natuurlijk hilariteit alom. Hè? En dan vanavond de barrage om al die gelegen punten weg te werken. Heb jij ook aangesjoeld?
3: Nou, ik ga het eerst even afkijken bij de anderen. Want het is voor mij een tijdje geleden. Dus ik moet eerst even de technieken leren. Dus als ik dan aan het einde nou de mogelijkste punten pak, dan heb ik de prijzen. Dus ja, dat is een bepaalde tactiek, Dirk.
0: Ja, heel mooi. Hè? Hey, dit is jullie laatste dingetje wat jullie volgens mij organiseren. Hè? Volgend jaar een jubileum.
4: Ja, ik wou net zeggen, laatste dingetje van deze zomer. Maar niet laatste dingetje van altijd natuurlijk. Nee, dit is nu, volgens mij hebben we eerder een keer het verkeerde nummer gezegd van de editie. Dit is nu de 52e editie. Van de ringrijderij hebben we volgend jaar inderdaad wel een jubileum. Dat is 25 wordt dat dan. Die was vorige week, hè? Maar deze zomer is dit het laatste evenement inderdaad. En dan gaat het volgende wat er weer aankomt in de wintermaanden is het maken van het wapen van Blokzeil, het tijdschrift. En nou ja, goed, misschien krijgt een van ons nog een briljant idee tussendoor. Dat zou zomaar nog kunnen natuurlijk.
0: Ja, want ik heb in de wandelgangen gehoord ook wel een beetje, hè, dat die opening van de vaarseizoen ontzettend gemist wordt. Hè? Hebben jullie daar nog plannen toe?
3: Nou, wij zijn met een nieuw bestuur begonnen, denk ik 3 jaar geleden. De familie Laske deed alles alleen. Waar nog altijd heel veel respect voor is. Wij zijn inmiddels met een bestuur van 6 personen. Dus er komt nu wat ruimte om nieuwe ideeën te maken. Dus ja, hou de socials goed in de gaten. En vooral RTV Slos, want die zullen we als eerste informeren.
0: Oh, dat is mooi. Ja, kun je al een tipje van de sluier opleggen? Waar gaan de plannen een beetje naartoe?
4: Ja, op dit moment zie ik Alfred's paniek altijd weer naar boven komen. Als iemand aan mij vraagt wat de plannen zijn, dan moet ik niet te veel gaan vertellen, want ik kan nog niks beloven. Maar ik kan je vertellen, er zijn ideeën genoeg. En we luisteren inderdaad, wat je net al zei, we luisteren naar wat er gemist wordt. Wat er eerder is geweest en nu is weggevallen om de een of andere reden. We hebben zelf verse ideeën, maar het moet, Alfred zei dat deze week met het plannen van de markt ook wel, het moet wel uitvoerbaar zijn, Sarah. Dus we houden elkaar mooi in balans en we gaan nog eens om de tafel zitten, kijken hoe deze mooie zomer is verlopen en wat er wel en niet nog bij gaat passen.
0: Ja, want VDAB is, want het stond natuurlijk bekend om al die mooie evenementen die ze deden. Hè? Ze hadden daar bijvoorbeeld een misverkiezing.
3: Ja, dat heb ik gehoord, Dirk. En ja, goed, dat is natuurlijk wel iets waarvan ik denk, nou, dat is misschien wel iets moois om mee te beginnen. Maar goed, ja, ik zeg altijd maar, luisteraars, laat je verrassen. Net wat Sarah ook zegt. Sarah is helemaal met de wilde ideeën. En ik zeg gewoon, we gaan het gezamenlijk uitvoeren. En tot op heden is het alleen maar verruiming en modernisering en alleen maar mooier aan het worden. En het is een groot feest. En we zijn ook heel erg afhankelijk van vrijwilligers, die we gelukkig in grote getalen hebben. We hoeven niet op zoek naar vrijwilligers. Ze komen vrijwillig bij ons om zich aan te melden. Dus daar zijn we heel blij mee. En als je meer vrijwilligers hebt, Dirk, kun je ook meer organiseren.
0: Ja, maar als je ook leuke dingen organiseert, komen de vrijwilligers er zelf toch.
4: Ja, je moet de sfeer erin houden. Daar doen we hard ons best voor natuurlijk. En we zijn ze heel erg dankbaar. Dat proberen we ook altijd te laten zien. En trouwens zijn we niet alleen afhankelijk van vrijwilligers, maar ook van sponsoren. Daar zijn we ook ontzettend... Blok zelfs wat dat betreft echt een fantastische community. En iedereen is blij dat er wat gebeurt. En helpt elkaar en heeft er ook zin in. Dus dat houdt het voor allebei de partijen makkelijk om door te gaan.
0: Ja, het zou heel erg helpen, maar dat ze zo in het verleden een Sybrand als sponsor aan Alfred, of niet?
3: Ja, zeker, zeker. Maar ja, goed, van de lokale onderneming kun je niet zoiets verwachten, vind ik. Maar ja, we hebben heel veel ondersteuning en heel veel hulp. Daarbij wil ik ook zeggen dat wij heel blij zijn met onze verkeersregelaars. Die zijn vorige week weer geweest met de ringrijderij. En deze keer komen ze weer met de jaarmarkt. En er wordt vanochtend bij aanvang wordt gevraagd, wanneer is het volgend jaar? Nou, dat zie ik als een stukje waardering.
0: Ja, want ik heb ook stiekem gehoord dat jullie ze wel verwennen.
4: Ja, we doen ons best. Kijk, goede mensen moet je houden. Wij zijn blij met hun. Zij zijn volgens mij dus dan ook blij met ons. En dat willen we wel gaande houden. Ja, dus een lekkere lunch wordt neergezet, drankjes de hele dag door, af en toe een gezellig babbeltje, even kijken of ze het nog volhouden. Ja, zo moet het kunnen, toch?
0: Sarah, en hoe is dat nou om zo'n wapen van Blokzeil in elkaar te zetten?
4: Nou, dat was een hele ervaring. Ik begon in het bestuur bij de VTB een kleine 2 jaar geleden. En Ludwig die zat toen af en toe nog bij de tafel eromheen met de ontmoetingen. Die zei op een gegeven moment uit het niks, ik dacht dat het misschien voor jou wel leuk is. Nou ja, ik denk, tuurlijk, let's do it. Maar dat was wel nog even uitvogelen hoe en wat. Ik heb daar gelukkig hele goede hulp van Harriet bij gehad als grafisch ontwerpster. En met z'n tweeën hebben we dat eigenlijk gedaan. Maar ja, veel werk. Alle advertenties natuurlijk is geregeld. Maar ook daar, het enthousiasme helpt daar wel gigantisch in. Mensen hadden er wel weer zin in. Het was 1 jaar niet uitgekomen. Hè. Toen lukte dat niet meer. Dus we hadden eerst rondgemaild van, is er sowieso nog animo voor? Is het de moeite waard? Gaan we aan een car trekken die niet wil? Of loopt het vanzelf? Maar we kregen hele positieve reacties terug. En we hebben zelf wat ideetjes erbij toegevoegd. En nou ja, we zijn eigenlijk allemaal volgens mij wel blij, hè, met hoe het is. We hebben 10.000 kopieën laten drukken. En we zijn nu bij de laatste 6 doosjes volgens mij aangekomen. Dus dat is goed verspreid.
0: Ja, het is ook een goed leesbaar magazine, Alfred. En jij hebt het over moderniseren. Was het wapen er ook aan toe?
3: Nou, volgens mij is hij wel gemoderniseerd. Wij hebben het nog maar niet zo hard uitgeroepen, maar de voormalige mensen, de familie Lars en bouwmeester, die hebben wel aangegeven. Het is nu een 2.0, oftewel de moderne versie. Dus we zijn heel blij met het resultaat en de foto's en de adverteerders. En ja, goed, het is een succes geworden. Binnen het bestuur hebben we ook aangegeven van dat de dames goed werk hebben geleverd. Dus volgend jaar mocht het minimaal hetzelfde resultaat bereiken.
0: Nou hoor, dat is een weg voor je open gegaan. Hè? Moderniseren, dat kan nog verder.
4: Het kan altijd verder, dat weet jij ook. En nee, dat ben ik het mee eens. De lat ligt nooit te hoog. En die blijven ook alleen maar omhoog. Duwen, anders wordt het saai. Dus het komt wel goed.
0: Nou, dat is mooi. Het is altijd fantastisch om hier te zijn. Hier zo met zo'n marktdag. Volgend jaar weer, wat jubileum volgend jaar. Dus ik zou zeggen, Alfred, zien we elkaar volgend jaar weer?
3: Je bent van harte welkom.
4: Geen markt zonder RTV-slos.
0: Hey, dankjewel, hè. Tot de volgende keer.
2: Ja, en wie nog naar de jaarmarkt in Blokzijl wil, die is tot 5 uur te bezoeken in Blokzijl. Niet te missen als je er gewoon heen rijdt. En waar Dirk dus nu is, ik sprak daarvoor Enno Paulusma over zijn expositie in het infopunt Duurzaam. Ik sprak Marieke Pitt over de vrijwilligersmarkt op 5 september. En Rina de Jegervleer over de actie van de dopjes en ondermarkt die zij overneemt. Ik wens iedereen een heel fijn weekend. En tot volgende week met weer 2 uur koffie.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanmorgen stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp, van Defensie, de Europese Unie en van particulieren. De politie heeft de kleedjesmarkt in Ommen ontruimd, omdat een man zou hebben gedreigd met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten kwamen vanochtend de markt op. De gemeente riep het publiek op om niet meer naar het centrum te komen.

0: van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan het niet bevestigen. Vanwege het dodelijke ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste twee etappes geschrapt. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer, ook af en toe zon. Er staat een matige noordenwind en het wordt 24 tot 32 graden. Morgen is het droog met zon en bewolking en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
2: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos.

deur, de sleutel in het slot. Geschuifel in de gang en dan, liefje, wat ben je vroeg? 'S Ochtends op de overloop, een vleugje van jouw geur. Het briefje op de koelkastdeur, de sms

0: muziek. Jouw muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je
1: dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl.
1: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Opnieuw zijn er aardbevingen gemeld in en bij Indonesië. In het noorden van Sumatra was er een schok van 6,4. Het epicentrum was niet ver van de stad Medan. Bij de noordkust van buurland Papua-Nieuw-Guinea was vandaag ook een aardbeving. Over slachtoffers of schade na beide schokken is niets bekend. Vannacht kostte een sterke aardbeving voor de kust van het Indonesische eiland Flores aan zeker 38 mensen het leven. Dat was een schok van 7,7. De natuurbrand in de Hoge Venen in het oosten van België blijft zich uitbreiden. Vanochtend stond 900 hectare in brand, nu is het 1600 hectare. Volgens Belgische media zijn er 3 brandhaarden en is het vuur moeilijk te bestrijden. De Belgische brandweer krijgt van alle kanten hulp. Zo komen er helikopters en blusvliegtuigen uit Nederland, Tsjechië en Zweden. Wielerploeg NSN Development Team gaat vandaag niet van start in de voorlaatste etappe van de Ronde van Portugal. Gisteren kwam ploeggenoot Finlay Tarling om het leven bij een ernstig ongeluk. Portugese media schrijven dat de 19-jarige Brit in botsing kwam met een auto die niet op het parcours had mogen zijn. De organisatie van de Ronde van Portugal kan dat niet bevestigen. Vanwege dodelijk ongeluk zijn alle feestelijkheden in de laatste 2 etappes geschrapt. De Nederlandse vrouwen zijn er niet in geslaagd om een finale plek te bereiken op de 4x100 meter estafette. Op de EK Atletiek in Birmingham eindigden Isabel van den Berg, Britte Blauw, Fenne Achterberg en Anna Roelofs op de 8e en laatste in de serie. Nederland miste de sterkste loopster omdat Mienke Bisschops geblesseerd is. De Nederlandse estafette mannen hebben zich wel geplaatst voor de finale van de 4x100 meter vanavond. Het weer verspreidt over het land stevige buien, mogelijk met onweer. Ook af en toe zon, een matige noordenwind en 24 tot 32 graden. Morgen droog en zon en bewolking en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
0: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor...

0: Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: Goedendag. Vanmorgen had ik...
3: Intruder alert, intruder alert.
2: Dus kan zijn dat het niet helemaal goed gaat.
4: Het komende uur. Opgepast.
5: Herman van Hien.
4: Dus riemen vast.
2: Nou, daar gaan we dan.
6: Resistance is futile.
2: Oh, wat een dag. Het is echt zo'n dag dat ik denk bij mezelf van... het is maar goed dat de zon niet schijnt. Hè? Vanmorgen een beetje... Toen ik vanmorgen om 17:15 deze kant op ging... naar de studio om te kijken waarom er allerlei rare dingen gebeuren... was het hartstikke... Toen dacht ik, nou, valt wel weer mee. Maar om 17:05 begon het er. En nu is het nog steeds... Hij zegt van... Alhoewel, ik vind de temperatuur een stuk aangenaam. Vind je? Ja, toch? Komend uur gaan we er weer voor hier en daar wat kleine dingetjes die ik ergens opdoek. En natuurlijk muziek op de 105.4. Dat is onze oude etenfrequentie. Onze oud antennetje doet het nog steeds na 20 jaar. Ik ga hem uitzetten, kom je nooit weer aan. En natuurlijk via DAB+ en via de websites. Als je denkt van op de website van de Slos, ik druk op de player. Nee, je moet even de tweede openen in een nieuw venster doen. Want er is een linkje niet zoals... Nou zijn er meer linkjes niet zoals deze, hoor. De linken zijn vandaag niet wat ze geweest zijn. Oké, 17:05. Jij bent erbij. Bij de nationaal... Nou. Bij de regionaal... Nou. Bij de lo... Nou. Gewoon bij de Slos.

0: Alex Warren en Rescuer.
1: RTG Snos, Snos, gouden ouwe.
0: 2:11. De tijdmachine gaat weer draaien bij RTV Snos. Shocking Blue, Never Made a Real Man. Dat is weer snel. Ik een beetje hangen. Op het vreempje.
2: If it's yes, how did you feel like this first
0: love? Maar dit is Caveres.

0: Nee hoor, ik blijf nog wel even.
1: Goedemiddag.
0: Zo, ondertussen allerlei dingen regen. Ach man, man, het is zo druk leven dit, hè?
2: Ja.
0: Maar ik heb de pilletjes voor. Ik weet niet of je het weet, maar voordat Dinges er was, Mickey Mouse, was er Oswald the Lucky Rabbit. Walt Disney maakte toen een tekeningetje en dat noemde hij Oswald the Lucky Rabbit. Het was een van de eerste personages die Walt creëerde. Ja, en er wordt een driedelige miniserie over gemaakt. En die verschijnt op Disney Plus in februari 2027. De serie wordt geschreven en geregisseerd door John Favreau. Ik vind het prima. Hij deed onder andere de Mandalorian en al dat soort dingetjes. Het is een live-action film met handgetekende 2D-animatie. Steve Martin, Catherine Hahn en Amy Sedaris die maken deel uit van de cast. Van de cast, ook van de kist dus natuurlijk. Walt Disney en de animator Up Iwerks die bedachten Oswald in 1972 voor Universal Pictures. Universal heeft daarna de controle over het personage gekregen. En toen zei Disney en Iwerks, we gaan Mickey Mouse maken. En daarom kwam Mickey Mouse dus. En de rechten van Oswald the Lucky Rabbit die kwamen in 2006 weer terug in de handen van Disney. Dus, maar... In 2010 kwam hij voor in het videogame Epic Mickey en 3 jaar later verscheen hij in een korte animatiefilm Get a Horse. Wie kent het niet, hè? Dus binnenkort, als je denkt van, voordat Mickey Mouse kwam, Oswald the Lucky Rabbit, hoe ziet hij eruit? Neem een abonnement op Disney. Weer wat geldklapperij erbij. En geniet ervan. Zo, dat was dan dit berichtje weer. Doe maar.
1: Nieuws en info. Steen lekker lang.
0: Onderweg naar Team Rush Hour. Wesley Klein en Brace. Met Dans voor mij. En dit is Alessa. En Auf Liebe gibt es keine Garantie. Leuk hè? Wat zegt ze? Mooi snoepje.
3: Willst du mir endlich gegenüberstehen?
0: Ik heb ook nootjes. Ik heb ook wel een koekje.
3: Sag wann.
0: Ik heb zelfs een koekje met een nootje. Dus als dat jij denkt van...
3: Meine Welt sich wieder anzudrehen.
0: Dit gaat dat ver?

0: Marchar, bezongen door Rolf Sanchez. Daarvoor nog Keep On Rising, Sam Veld en Makaya featuring Rani. Ja, vanmorgen ook. Ik denk nu vanmiddag nog een keer Cameroon. Dames en heren luisteraars, het is tijd voor... Wat is het knopje? Het is tijd voor... Waar is het? Oh, deze. Is het 7? Het is 7.
1: Steenwijkerland.
2: Weerbericht.
0: Nee. Dat is goed. Voor hetzelfde gaat doe je het verkeerd, hè?
1: Steenwijkerland.
2: Weerbericht.
0: Dan krijg je dit soort dingen.
3: Country 105 FM.
0: Maar het is...
1: Steenwijkerland.
2: Weerbericht.
0: Dus. Nou, je ziet het. Als je naar buiten kijkt, het regent nog een beetje. Vanavond en de komende nacht komen vooral in het westen en noordwesten wolkenvelden voor. En in het zuidoosten houden opklaringen houden, met een houden opklaringen de overhand. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Alleen in het oosten kan nog een lokale bui vallen. Noordelijke tot noordoostelijke wind neemt wat af. En de temperaturen dalen tot 10 graden in het noordoosten tot 18 graden in het zuidwesten. Hier in de Kop van Overijssel is het zo rond de 21 tot 23 graden. Ligt eraan waar je bent. Als je wat hoger bent is het 21 en bij wat lager is het 23. Het is gewoon op deze hoogte blijven, er is niks aan de hand. Morgen hebben we nog steeds een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Met de meeste zon in de zuidoostelijke binnenland en de meeste wolken in het westen en noorden. In het noorden valt ook heel lokaal een buitje. Verder is het droog. Er waait een zwakke tot matige noordelijke tot noordoostelijke wind. Als het te snel gaat moet je het even nalezen ergens een keer. Hoor. Het wordt in de middag van noord naar zuid tussen 21 en 26 graden. Temperaturen zetten de daling langzaam voor. En dan maandag. Er staan temperaturen van 21 en 25 graden op het programma. Begint de dag bewolkt. Lokaal kan er een bui zijn. Later komt ook de zon er weer mooi door. Dat is fijn. De wind waait uit het westen tot noordwesten en is in het algemeen zwak tot matig. Dan willen we even kijken wat het vanaf dinsdag wordt. Lage drukgebied komt in de buurt van ons. Wind en bewolking nemen dan toe. De regenkansen worden groter, maar de temperaturen die blijven een beetje in deze buurt. Ze komen nog steeds tussen de 20 en de 25 graden. Later in de week wordt het mogelijk nog een kleine fractie koeler. Dus poepoe, allemachtig. En vergeet niet, het is eigenlijk de zomer. De scholen beginnen binnenkort weer. Ja. Betekent dat ik er 20 keer in de week naar buiten moet om te zeggen, jongens,
4: we doen niks.
0: Ga weg.
4: We doen niks, dat weet ik.
0: Maar toch weg. Nee, ik vraag het altijd heel vriendelijk, hoor. Ja. En ik pak de brandslang de beest erbij. Dat is over het nieuws. En het weerbericht. Het nieuws is het weerbericht. Het verschil tussen nieuws en weer. Ik weet, het is zo slechte radio, maar ja, ik kan niet anders. Maar zo. Oh! Wederom gaan we terug in de tijd. Met de George Baker Selection en Santa Lucia by Night.
5: 1985.

0: Power Station, Some Like It Hot. En de lees je met Hideaway en dit.
1: I never can say goodbye.
0: Vertel ik straks.
1: No, no,
0: wie dit is dan.

0: Dus. Stel, je wilt een Bentley-replica. Of je wilt een theaterstoel. Professionele theaterverrichting. Of andere dingen die je kunt gebruiken om een musical te doen. En dan een musical die een beetje lijkt op Soldaat van Oranje. Dat kan, want een groot aantal decorstukken, requisieten en meubels uit de musical Soldaat van Oranje, die zijn vanaf vrijdag officieel op een filing-site neergezet. Dus professionele theaterverlichting, verschillende technische installaties, alles wordt aangeboden. Dat wordt gemeld door een van de grootste auctionsbedrijven in Nederland, veilingsbedrijven in Nederland. Stroostwijk, jawel. Wie? Oh, die. Verder kunnen geïnteresseerden bieden op onder meer een toneelpiano. Er zit niks in, maar wel toetsen. Dat is makkelijk voor de mensen die denken van, ik had toch niet spul. Een oude typemachines en ook een grammofoon. Die eerste kavels sluiten maandag 31 augustus, dus je hebt nog even tijd. En Soldaat van Oranje was de langslopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis. Sinds de première in oktober 2020 heeft de voorstelling van regisseur Theo Boermans en producent Fred Boot 4 miljoen bezoekers getrokken. 29 verschillende cast stonden op het podium. En in juli werd de musical na bijna 16 jaar voor het laatst opgevoerd. Het stuk is opgevoerd altijd in een theaterhangar in Katwijk. Het podium en het decor zijn speciaal voor de musical gebouwd. Het is niet bekend of er een nieuwe voorstelling van Soldaat van Oranje voor in de plaats komt. Nou, als ze alles verkopen, dan denk ik... Ik weet het eigenlijk niet. Maar gelukkig hebben we de beelden nog. En de muziek. En dat is deze muziek, Soldaat van Oranje, ooit geschreven door Rogier van Otterlo, dames en heren luisteraars. Weer een leermoment in deze uitzending. En die leermomenten zijn nog steeds niet voorbij, want ik heb nog meer dingen waarvan ik denk van, daar leer ik ook wat van. Zo kun je ook de track wat leren die ik zo ga draaien. Denk je bij jezelf van, hoe moet ik nou van het leven genieten? Hoe moet ik nou ervoor zorgen dat ik denk van, hé, ik geniet van het leven? Nou, Theo Diepenbrock zingt erover.
1: Radio met Herman van Hien is radio zoals alleen radio met Herman van Hien klinken kan.

0: ademloos door die nacht. Je hoorde het gevoelige stemgeluid van Helene Fischer. Richting het nieuws van 4 uur gaan we doen met de Rolling Stones. En je weet, I'm good. You know I'm good. Ik zie je zo terug. Aan de andere kant van het uur.
1: En deze...

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slobs met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond, dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van een dorp. En het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Een Franse vader heeft met 2 jonge kinderen meer dan 16 uur vastgezeten op zee. De 3 hadden op vakantie in Thailand een waterscooter gehuurd. Toen ze na de afgesproken 3 kwartier niet terugkwamen, werd een zoekactie gestart, maar die werd gestaakt toen het donker werd.

0: Zie www.kerkvoorde.nl. Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: En nu komt misschien Herman van Hien, maar straks is hij weer weg. Jammer, vette pech.
3: Beste vriendjes en vriendinnetjes. En ik heb net een appje gekregen. Ik vergeet de cavia's steeds. Ik heb nog een cavia's luisteraar ergens. Ik weet niet waar. Ik kreeg een appje van die cavia. Ik kom niet lezen, dat is cavia-taal. Maar ik denk van, oké. Vijf over het 16e uur van de 15e dag van de 8e maand van het jaar 2026. Het is toch een jaar dat ik denk van poepoe, wat een zomer. En het niet vergeten, de eclipse natuurlijk. Hè. Och, man. Ik heb even op de wervende website van de werven gekeken hoe het allemaal was hier in deze buurt. Hoe de mensen de eclipse hebben beleefd. Ik heb hem ook beleefd. Heel kort, maar ik heb hem beleefd. Ik ben even buiten gaan staan en ik denk, oh, het is wel donker. Het was ook 21:50, dus... Ik heb de nieuwe single van Dick Houts. En die zeggen, te veel is niet genoeg. Nooit genoeg eigenlijk. En nog wat andere dingen die voorbij komen. We gaan even kijken wat er in West-Tellingwerf allemaal gaat gebeuren. Oost-Tellingwerf. En Westerveld. Ja. En Steenwijkerland. Dat is straks het gebied waar de streekomroep moet werken. Dus moet voor... We hebben nogal een groot gebied. Poep. Het is maar goed dat het Schengen is tegenwoordig, hè? Nou, ga maar door.
4: Dankjewel, Herman.
3: Goeie dienst.
0: Radio en TV voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.

0: Andersen. Mannequin Maroney. Madison, je eigen medicijn, hè?
1: Ja.
0: De vorige Shannon en hij zei: ga mee op een avontuur.

het nieuws gehoord. Het wordt nog wel wat... De droogte begint zo langzamerhand steeds verder te gaan. En er moet ook steeds meer rekening mee worden gehouden dat het waterpeil niet meer dat is wat het... Dus hij de kraan openzet dat er niks meer uitkomt. Dat is gebeurd. Nou is het zo dat in Wetterschap Friesland... Ja, Wetterskip Friesland... Die heeft vanaf dinsdag 18 augustus... gezegd dat vee en andere schapen niet meer mogen grazen op regionale waterkeringen. Polderdijken, die in Friesland in een deel van het Groningse Westerkwartier zijn. Het verbod gaat gelden tot 1 november 2026. Door de aanhoudende droogte is de grasbekleding van de dijken sterk verzwakt. Ook muizenschade en begrazing zorgen voor extra beschadigingen. Ach, goh. Het waterschap zegt, we willen verder schade voorkomen... en de grasmat de kans geven om te herstellen voordat het stormseizoen begint. Dijkgraaf Lucette Kroon zegt, we realiseren ons dat dit een ingrijpend besluit is. De maatregel, zegt ze, is noodzakelijk om verdere schade aan de keringen te voorkomen. Het gebod gaat gelden voor 2600 kilometer polderdijk langs de Friese boezem. Ach. Je kunt op een speciale leggerkaart kijken waar al de keringen liggen. Wetterskip Friesland houdt toezicht en kan bij overtredingen ook handhavend optreden. Vanaf 10 uur dus, afgelopen dinsdag, mag er niet meer... Of nee, wat is nu? Ik ben even kijken. Oh, dinsdag aanstaande is dat. Man. Ik had een verkeerde kalender voor me. Ik heb een paar dingen verkeerd voor me. Tien voor half vijf. De leukste muziek, je hoort het op RTV Vos. We gaan terug in de tijd met Dr. Alban en Capella. Een plaat die ik heel veel hoorde gedurende het carnaval van enige jaren geleden. It's My Life. En Capella, zij doen gezamenlijk met z'n allen niks minder, ook niks meer dan Move It Up. Muziek en RTV Vos. Ja, hoe moet het met de hand? Had ik het dit... Oh, wacht even. Kijk, nu denk ik bij mezelf van... er had toch wat anders moeten komen. Dat kan helemaal kloppen. Maar dat komt als je dan wat knopjes indrukt hier... want dat gaat allemaal via knoppen. Anders dan weet ik ook niet hoe het werkt. Dan komt het niet uit waar het wezen moet. Nu wel. Herman,

voor zes uur morgen. Dat is een beetje vroeg. Dan krijg je dat soort dingen. Geef applaus. Tjoo.

just watch you dance hand in hand.

0: De Outliers. Wie? De Outliers. En Time After Time. Daarvoor hadden we ook nog geweldige muziek. Moet even kijken. Oh, dat was Capella met Move It Up. En je hoorde ook nog DJ Heartbeat en Passion Fruit. En de Ding Song. En Dr. Alban met Dit Is Mijn Leven. This Is My Life. Dat zei Shirley Bessie ook.
1: This is my life.
0: Enzovoort. Sorry. De grote sterren gaan het podium op bij de Nacht van Steenwijk. Dat gaan ze doen op 20 augustus. Het is donderdag met de Mark af, hoe heet het? De Nacht van Steenwijk. Maar die moet wel binnen een geluidsniveau zijn. Ja, echt zachtjes gaan ze zingen. Dus. Maar er zijn meer dingen te doen. Want de winkeliers houden een final opruiming van alle spullen die ze in de winkel hebben staan. En dat doen ze zodanig dat je er kans op kunt maken als je meedoet met de Super Bingo. Want de kaarten zijn vanaf vandaag uitgegeven door de winkels en de horecagelegenheden in de binnenstad van Steenwijkstad. En vanaf dit moment kunnen stickers worden verzameld om een bingo-kaart vol te krijgen. Vanaf 15 augustus dus zijn die kaarten verkrijgbaar. En de volle bingo-kaart tijdens de Nacht van Steenwijk op de donderdagavond kan ingeleverd worden op de speciale stand op de markt. En dan maak je kans op de hoofdprijs van 1000 euro shoptegoed. Dus. Voorwaarde is wel dat deze voor 9 uur 's avonds in een speciale bus is gedeponeerd. Als je hem erin gooit, doet, voorzichtig en niet boven de 85 dB. Bovendien kan er ook gegrabbeld worden voor leuke en een extra prijs. Een horizontale rijvel, ook dan zijn de prijzen te verdelen. Er zijn prijzen voor volwassenen en ook prijsjes voor kinderen. De feestelijke trekking begint om 9 uur en dat alles voorafgaand aan het muziekfestijn. En dan komt het muziekfestijn dus met onder andere Robert Pater, de Empire Coverband, Guus Meeuwis Tribute Band en niet te vergeten Jannes. Rond 9 uur is de winnaar dan bekend en die kan 1000 euro af. Ach man, dan moeite mee. Dankzij de ondernemers verenigd in Steenwijk Vestingstad is het dus mogelijk om die vestingfeesten gratis toegankelijk te houden. Als blijk van waardering voor de inwoners van Steenwijk, bezoekers en aan de stad van daarbuiten hebben ze gezegd van we gaan dus ook een superbingo doen. De prijzen die worden door de ondernemers van Steenwijk Vestingstad beschikbaar gesteld. Wilt u meer weten, dan kijk je even op de website en het is het volgende websiteje. www.steenwijkvestingstad.nl. Dus, vergeet de .nl niet. Dat alles dus in de binnenstad van Steenwijk. Maar nogmaals, we doen het wel voorzichtig. En nee, niet te hard. Want anders dan gaat het volgend jaar niet door. Dus als je naar het feest gaat met Jannes, dan ga je heel zachtjes meezingen. Hè? Dat spreken we af. Dus.
2: Herman van Hien.
3: Een lullig lokaal programma.
4: FTV Slos.
0: Ik vraag nog even een rustig plaatje van Emma Heesters.

meesters Ralf Sanchez en Contigo. En dit is de hoofdact op het podium van de markt. Aanstaande donderdagavond. Jannes, 85 dB.

0: Blunt. En het tastes like zo. Het smaakt alsof het zomer is. Nou, een beetje minder gedacht vandaag. Maar... En we hoorden niet te vergeten de stem van Jannes. Dat valt er mee, helemaal niet gevaarlijk. Gewoon leuke stem. Jannes dus met Dans tot de Morgen met mij. En ik zie nu net dat ik in het invullen van de titel op de computer vergeten heb om een spatie tussen top en tot en dus te zeggen. Dat is heel vervelend. Maar het is nu een keer zo. En je weet, als je op de markt mee gaat zingen, heel zachtjes, niet hard. En ook zachtjes bier bestellen. Dus niet van twee bier! Nee, mag ik alsjeblieft twee bier. En liefst even, dus dat je alleen maar bier zegt en even de vingers omhoog doet. Ik weet nog heel eens een feestje hebt thuis, maar als je een feestje hebt thuis en iedereen komt langs. Ook de familie die niet verwacht had, maar die komt toch langs. En als je met z'n allen gaat praten en je zou er een dB-meter tussenin zetten, dan zegt de gemeente van de volgende keer geen feestje meer. Het is veel te hard. Maar goed, de tijdelijke afsluiting van de loopbrug op het station bij Steenwijk, die heeft wat kwaad bloed gezet, want vanaf 17 augustus gaat die brug 2 maanden dicht. En dat willen de aanwoners niet. Plus ook de fietsenbond Steenwijk Land. Die zeggen, meer dan een paar dagen moet voldoende zijn. Want als hij 2 maanden dicht gaat, dan moeten we nogal omlopen. Als je de fiets of de auto namelijk aan de achterkant van het station parkeert op, en je moet dan naar het station lopen, dan is het toch 2 maanden lang omlopen via de spoorwegovergang aan de Eesveense weg. En die is wel eens dicht.
1: Jawel.
0: En volgens het persbericht van de fietsenbond en de buurtinitiatief Voltmeente gaat de gemeente aangeven dat het omlopen maar 5 minuten duurt. Nou, volgens Google Maps, zeggen de twee protesterende groepen, duurt de wandeling 9 minuten. En als de spoorbomen omlaag gaan, dan maar we koffie meenemen. Jan-Willem van Dalen, hij is voorzitter van de fietsenbond Steenwijk, en Alex Druiter namens het buurtinitiatief Voltmeente, die hebben wel begrip voor een korte periode van afsluiting vanwege groot onderhoud. Maar 2 maanden, zeggen ze, vinden we buitensporig en lang en ook onacceptabel. Dat kan en dat moet veel beter. Daarom roepen ze de gemeente en de Nederlandse Spoorweg op om ervoor te zorgen dat de afsluiting van die spoorbrug niet al sowieso geen 2 maanden duurt. Wel af, hè? Sowieso is het nog een beetje gezodemieter rondom het station. Want Jan-Willem van Dalen zegt ook van... we willen eigenlijk toch dat het fietsparkeren bij het station wordt verbeterd. Maar er is nog niks aan gebeurd. Ach, het fietsparkeren, zegt hij, is een zooitje. En de aanpak van de gemeente en de NS laat veel te lang op zich wachten, volgens Van Dalen. Tientallen extra geparkeerde fietsen wordt dit straks nog veel erger. Want de fietsen die nu al worden geparkeerd, die worden overal neergelegd. Ach, gooi. Maar vanaf aanstaande maandag dus de fietsbrug over het spoor bij het station closed. 2 maanden lang.
2: Dit moet je horen.
0: Dat zei ik.
2: Herman van hier. Ja. Misschien wel goed voor je oren.
0: Even tijd voor meer wat radiostilte met Meteor. En daarna hebben we Dasha voor je, met hem hier voor de party. Ja, wie niet? Hè?
3: Waarom? We zeggen niets.
0: Wat zegt hij?
3: Maar je weet precies hoe laat het is. Te laat het gaan.
0: Het is 5:10.

0: Ze is voor het feestje. Ze is voor de tiprate. Want na dit programma komt de tiprate van Bert van der Laan. Met iets minder jingles dan de vrijdag. Maar ook meer muziek. Vandaag natuurlijk André van Dekken met Backwards. En morgen tussen 10 en 11. Tjeet en Marieke. En als je Tjeet en Marieke mist bij ons, dan kun je naar de Centraal. Dan zijn ze tussen 11, tussen 11 en 12. Ik moet even nadenken. Alles werkt weer. Alle uploading kan de wereld aan de dingen worden. Een soort...
1: Incoming transmission.
0: Yes! Hey! Wat mij betreft tot...
2: Dinsdag!

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heel veel.
1: Zometeen weer een vol uur.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In het gebied De Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. De brandhaarden zijn moeilijk te bedwingen. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Tientallen klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben vanmiddag enige tijd de toegang tot de A12 in Den Haag geblokkeerd. De actie was niet aangekondigd bij de gemeente en werd meteen verboden. Op dezelfde plek was vorige week ook een blokkade. De klimaatactievoerders willen dat de Tweede Kamer terugkomt van reces voor een debat over de droogte en de hitte. Bij een Israëlische luchtaanval op Zuid-Libanon zijn 11 mensen gedood, onder wie 3 kinderen. 19 mensen raakten gewond. Dat meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanval zou gericht zijn geweest op een huis aan de rand van het dorp. Het is een van de dodelijkste aanvallen sinds het wankelen staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah. Dat inging op 20 juni. Ondanks dat bestand voert Israël nog bijna dagelijks aanvallen uit op het zuiden van Libanon. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en de hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. Het weer verspreid. Er komen nog buien voor. Tussendoor af en toe zon. Het is een graad of 25. Morgen droog met zon en wolken en dan een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met

0: van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Goedemiddag, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.
2: Hallo, daar zijn we weer.
3: Countdown time!
4: Dit is de tipparade.

0: eerste van de 9 nieuwe binnenkomers in de tipparade van week 33 was dat. 1981 trouwens ook het jaar, hè. Het was Randy Crawford, origineel van ene Turley Richards. Die nam het eerste op en daarna kwam Randy met deze mooie versie.
1: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens, here's Bert Vanderland. The Tipperade.
0: Oftewel van het originele Vinnie Love, de 30 kanshebbers op een rijtje van de top 40 uit 1983. Het is week 33 van dat jaar. En in de tipparade, zoals gezegd, 9 nieuwe binnenkomers. De allerhoogste vinden we straks op nummer 1. Dat is de alarmschijf van destijds. Op klassieke leest geschoeid, ook dat nog een keer. En de rest van de plaatjes die vind je voornamelijk in dit uur. En ook nog een stuk of 3, inclusief de alarmschijf in het volgende uurtje. Ook de volgende is hartstikke nieuw. Het komt uit een tv-show. Wie weet nog wel, legendarisch, van Ron Brandsteder met Lieve Bella weer.

te herinneren dat het de Honeymoon Quiz was, waar Bella Beer ook een rolletje had als soort assistent van Ron Brandstede, de meneer die je trouwens ook hoorde zingen. Op nummer 29, hartstikke nieuw, met het plaatje Lieve Bella Beer. Hij had trouwens al wat plaatjes gemaakt, zo her en der was platenplugger, ook dat nog een Ron J. Winchester. Zoek het maar eens op internet. Zo heeft hij ook nog een paar plaatjes opgenomen. Sally en zo had hij ook. Dit zijn trouwens de Eurythmics.

0: Het is niet alleen de alarmstijf die je hoort als speciale notering in deze tipparade, maar ook de Frits Spits steunplaat, die komt ervoor. En dat was toevallig deze. Het duo wat uit de Tourists afkomstig was. Dave Stewart en Annie Lennox, die ook nog een liefdesrelatie hadden met elkaar. Na de Tourists was dat zo ongeveer afgelopen, maar toen werden ze wel een muzikaal duo. De Eurythmics, de eerste kennismaking destijds, heette Never Gonna Cry Again 1981. De nieuwe nummer 28 in de lijst. En zometeen op 27, een dame die we ook kennen uit de jaren 70 met het mooie Free. Denise Williams en It's Your Conscience. De tipparade van toen. Je luistert naar 1981 en wel week 33.
1: Dit is de tipparade.

0: Storm 70 brak ze door. Een beetje onder de vleugels van de mannen van Earth, Wind & Fire. Met het vrije Free Nisi voor je vrienden. Oftewel Denise Williams met It's Your Conscience. De Tip Parade gaat zometeen door met een dame uit Engeland. Met een Japanse naam. Dit is
1: Nummer 26.
0: En of dat nou de eigen naam was, ik wil er vanaf zijn. Ik ga het zo meteen even voor je opzoeken, dan kan ik het straks misschien wel vertellen. Het gaat over Annika. Ze had een paar van die hitsingles en dit was veruit de grootste. En ook meteen de eerste kennismaking met deze juffrouw dus uit de UK. Want daar kwam ze vandaan. Ze staat nieuw in deze tiplijst en wel op nummer 26. Voorlopig heeft de laatste nieuwe binnenkomer, de Japanese Boy. Meteen daarna gaan we trouwens door met Phony en de Hardcore. Erik Strak en zijn mannen uit Groningen van 29 omhoog met Sorrow. Een soort Herman Brood, deel 2 was het. Eigenlijk, het plaatje heet eigenlijk Sorrow deel 1. Het kan verkeren, ook in deze tiplijst.

uit Groningen kwam die Erik Strak van Schijndel, zo heette die volledig. En de manager van deze band, net als bij Herman Brothers Wild Romance, was Koos van Dijk. En deze Erik Strak van Schijndel was dus phony van de hardcore. Ging van ons heen trouwens in 2021, een stukje te vroeg eigenlijk. Het zal niet de enige meneer zijn die het rock'n'roll leven net niet overleefde. Dat wil zeggen, tenminste op te vroege leeftijd van ons vertrokken. Zoiets eigenlijk. Hè? Sorrow Number One, zo heette de plaat. En ik zal nog even wat opzoeken over Annika. Het was oorspronkelijk een juffrouw die in 1952 werd geboren in het Schotse Edinburgh. Oftewel Mary Sandeman, want zo heette ze eigenlijk van derzelf. Dan weet je dat ook. We gaan door met twee broers die liefkozend door hun mentor Quincy Jones Boot en Hen werden genoemd. Ze heette Johnson van achteren, George en Lewis. Al een hele grote hit natuurlijk met Stomp en daarvoor ook al een keer met Strawberry Letter 23. En dit keer staan ze in de lijst met The Real Thing.

0: wekelijks ligt bij iedere platenhandelaar het gedrukte exemplaar van de Top 40. Met daarin behalve de Top 40 alles wat een muziekliefhebber interesseert. Zoals de tipparade, de LP Top 50, de Nederlandstalige Top 10, de alarmschijf en LP van de week en nu ook de Disco Top 10 en de klassieke hitparade. Haal hem, iedere week dat gedrukte exemplaar van de Top 40.
1: Meteen na The Brothers Johnson door met een productie van Vaderlandse Bodem, zoals dat heet. Omhoog vanaf nummer 28 door naar 23 Frank Evans, nummer geschreven door Pommers en Schumann. En dat waren natuurlijk hele bekende songwriters. Hier is Lonely Town.
2: Nummer 23.

0: Staat ze met een paar letters erin. Dit was dan met twee letters. P-S-S-T-O-P. Hadden ze ook nog. Oftewel, stop je dat.
1: De Tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Zes dames sterk, wel te vinden op nummer 21. Richard Dubois, Peter van Aster, dat waren de producers en componisten van al dat moois. En het was een nieuwe binnenkomer ook. Dat nog van 26 naar 22, daarvoor de Saragossa Band. Frank Evans stijgt van 28 naar 23. En zes plekjes omhoog naar 24. The Real Thing van de Brothers Johnson. Van 29 naar 25, Sorrow, Number One, Phony in the Hardcore. En allemaal nieuwe binnenkomers door tot en met nummer 30. 26, Annika, Denise Williams was 27. 28, de Eurythmics, Ron Brandsteder en de Beer op nummer 29. En Randy Crawford was de nummer 30.
2: De tipparade
1: nummer 20.
0: En dat is de plaat die we draaien voordat we straks Julie Zwerers met heel even op de draaitafel leggen. New England, zo heet deze groep. Plaatje stranden in de tip rate, maar het is wel een mooie. Hier is Get Up.

0: zijn bijna aan het einde van het eerste uurtje Tip Parade. Nog één notering te gaan meteen naar de Bel Canto's met Moeder mag ik trouwen gaan. Ja, daar vraag ik toch niet om. Zij wel. Mateloos populair trouwens bij de piraten in den landen, want ook in 1981 waren er heel wat van die geheime zenders met dit soort muziek natuurlijk.
1: Oh la la, oui et bonjour daar. Het is Bert van der Laan.
0: Ik waarschuw maar even, het volgende uur is die er ook nog. De nummer 16 zit eraan te komen, een duo uit Amerika. Toen nog dikke vrienden, muzikale vrienden ook. Tegenwoordig ontmoeten ze elkaar vooral in de rechtszaak. Daryl Hall samen met John Oates.
2: Nummer 16.

0: Zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar het oosten van België. Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters, meldt buitenlandminister Berendsen. In de Hoge Venen staat inmiddels 1600 hectare natuur in brand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels de eerste mensen geëvacueerd. Bij de luchthaven van Catania op Sicilië wordt het vliegverkeer langzaam weer opgestart. Door uitbarstingen van de vulkaan Etna waren vluchten dagenlang ontregeld. Vanmiddag ging het waarschuwingsniveau van rood naar oranje, maar ook nu nog worden niet alle vluchten uitgevoerd. De vulkaan is nog steeds actief. Afhankelijk van de windrichting zouden er de komende dagen opnieuw problemen kunnen ontstaan door aswolken. Het waterpeil in het IJsselmeer is door de ondergrens gezakt die in de zomer wordt gehanteerd. De aanvoer van water uit de IJssel blijft ver achter bij de normale hoeveelheid. Het IJsselmeer staat nu lager dan de grens van 30 centimeter onder NAP. NAP is ongeveer gelijk aan zeeniveau. Het IJsselmeer staat normaal gesproken in de zomer hoger dan in de winter, maar door de droogte en hoge temperaturen lukt dat niet meer. Komende week kijkt Rijkswaterstaat met de waterschappen die grenzen aan het IJsselmeer of er maatregelen genomen moeten worden, zoals sproeiverboden. De Nederlandse hockeysters zijn het WK in Nederland en België begonnen met een 2-0 overwinning op Chili. De Oranje Vrouwen zijn regerend Olympisch, wereld- en Europees kampioen. Maandag spelen ze in de groepsfase tegen Australië en woensdag tegen Japan. De Nederlandse hockeymannen beginnen het toernooi morgen met een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's,

0: kijk aan de Kornput Single 25. Of zie www.kerkvoorde.nl.
1: Top 4. Het gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 40 ligt wekelijks voor u klaar bij iedere platenhandelaar. Met daarin behalve de Top 40 ook de tipparade, de LP Top 50 en nog veel, veel meer. Haal hem iedere week, dat gedrukte exemplaar van de Nederlandse Top 4.
2: Dit is de tipparade.

0: meteen de meest succesvolle plaat die ze heeft uitgebracht. Tenminste, qua hitparadenoteringen, want deze bleef hangen in de tipparade uiteindelijk. Stond wel op nummer 15, steg vanaf 19 en heette Set in Your Lap. En uit het vorige uur trouwens nog op nummer 16 van 20 af. Daryl Hall, John Oates en You Make My Dreams. Zometeen weer een nieuwe binnenkomer en die komt van Shaken Stevens, rock and roll van toen. Hier is The Green Door.
1: Nummer 14.
0: Michael Barrett, zo stond hij ingeschreven bij de burgerlijke stand. Trouwens, daar meteen na hebben we de BB&Q Band.

Eén ding wist je zeker als je dit in de discotheek draaide. De BB&Q band on the beat. Dan stond de dansvloer hartstikke vol. Ging niet helemaal op voor deze dame. Zeker niet met dit plaatje. Maar toch, ze viel wel op. Ik heb het over Vanessa.

0: zangeres, ze heette Imka Marina. En ja, wat moet ik ervan zeggen?
1: De Tiparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Ze was er wel, maar ze zei zelf, als ik er niet ben, dan... Ooit brak ze door, al in de jaren 60 gebeurde dat. En met onder andere Harlequino enzovoort. En in 1981 was het er dus nog steeds. Van 15 omhoog trouwens. Daarvoor Vanessa van 16 naar 12, Sunset Girl. En van 18 naar 13 steeg On The Beat van de BB&Q Band. Nieuw op 14. Dit uur met Shaken Stevens, The Green Door. En de allereerste in dit uurtje kwam van Kate Bush. En heette Set In Your Lap van 19 naar 15. Nog 10 platen dus, als je goed meegeteld hebt, te gaan in deze Tipperade.
2: Nummer 10.
0: Ja, die komt dan meestal bij naar nummer 11. De zanger is natuurlijk Albert West uit Rosmalen. Vroeger van de Shuffles, weet u nog. Met al van die leuke plaatjes. In dit geval gaat het over de zomer.

0: Een ware monsterhit in wording was dat, hè? Why Tell Me Why, Anita Meijer. Hartstikke nieuw. Het was niet eens de hoogste nieuwe trouwens in deze tipparade. Week 33, 1981. Why Tell Me Why was de favorietschijf ook nog van de NCRV. En die vonden we op nummer 9. Dus dan komt nu...
1: Nummer

0: eerste exemplaar van de Top 40 is vernieuwd, uitgebreid. En bevat nu behalve de Top 40 en tipparade ook een hele pagina LP Top 50. De industriehitparade en een lijst van de meest gedraaide platen op Hilversum 3. Wekelijks ligt er ook voor jou eentje klaar bij je platenhandelaar. Zo'n nieuw, gedrukt exemplaar van de Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
1: Wat hadden we zojuist? Lady van de Commodores in de periode dat Lionel Richie zo'n beetje bij de band wegging of net weg was. Lady, You Bring Me Up. En dit is een combinatie, ja, die hadden we nooit zien aankomen eigenlijk. Hè? Stevie Nicks, u weet wel die van Fleetwood Mac. Samen met Tom Petty en de Heartbreakers. Want die waren elkaar op de een of andere wijze tegengekomen. En dat resulteerde in een paar leuke plaatjes. En dit was er eentje van Stop Dragging My Heart Around. En die staat op nummer 7.

0: is de tipparade.
1: Hadden wij er straks in uurtje 1 al wat subtropisch plezier met Agadoo van de Saragossa Band. Dit is ook zoiets. La Chica. Een van de dames van het vroegere Champagne zat erbij, kan ik me nog herinneren. La Chica zong over zichzelf, want het bandje heette Chica.
2: Zes.

En er was er nog niet eens het origineel. Het African Magic Combo uit Frankrijk, dat was het origineeltje. La Chica met Paulette Bronkhorst. Dat was een van de dames van Champagne. Die donkere, weet u nog, die zat er ook bij destijds. Uitgekomen trouwens op het label van Eddie Owens. Want die was toen de baas van A&R Records. 5.

0: de Charlie Colello Orchestra. Eigenlijk is dat een heel oud plaatje, in de jaren 40 geloof ik of zo. Cat Calloway heeft het op mijn hoort eens gedaan. Sing, sing, sing was dit ook in de tiplijst van toen.
1: 30 kansen op een rij, uit een land vervlogen tijd.
0: En daarvoor, ho oh, daarvoor. Van vinyl, daarvoor hadden wij ook nog Jean-Michel Jarre. Zijn vader was ook een muzikant en hij ook verdienstelijk. Magnetic Fields.
2: Nummer 3.

0: De band van Tony Hadley en de broertjes Scamp, oftewel Spando Ballet op 2.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wij nemen eventjes de top 10 met u door en beginnen met nummer 10. Nou dan, daar gaat hij op nummer 10. Daar vonden wij van 21 gestegen, dus flink omhoog. Albert West, Don't Say You Leave This Summer. De ene hoogste nieuw op nummer 9. Legendarisch uiteindelijk. Anita Meijer, Why Tell Me Why. En Lady van de Commodores van 17 naar 8. Van 12 naar 7 omhoog. Stevie Nicks en La Chica van 10 naar nummer 6 gestegen. Van 8 naar 5 steeg Jean-Michel Jarre. En van 5 naar nummer 4, een beetje kansloos voor uiteindelijk een dikke top 40 notering. De Charlie Colello Orchestra. De Electronica's vonden we op 3 ook één plekje omhoog. En van 13 naar 2, Chant Number 1 van Spandau Ballet dus. En dan hebben we nog één plaat te gaan. Klassieke platen op de Stars on 45 manier aan elkaar gemixt. De Royal Philharmonic Orchestra, die kwamen toch tot een top 40 notering met Hooked on Classics.
2: Oh ja, ja.
3: 1, 2,
4: alarm,
5: alarm. Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.

0: Parijs. RTV Slos. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch monument in Den Haag is de nationale herdenking 15 augustus 1945 begonnen. Op die dag capituleerde Japan in Nederlands-Indië en kwam er een einde aan de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden. Bij de herdenking zijn ook premier Jette en minister Sterk aanwezig. Zij leggen een krans namens de regering. De herdenking eindigt met een defilé. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië wordt het einde van de oorlog herdacht. Volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het dodental van een bootongeluk in Zimbabwe is nog verder opgelopen, naar 68. Dat maakt de lokale politie bekend. De afgelopen dagen zijn er nog 22 lichamen uit het water van het Caribameer gehaald. De veerboot sloeg dinsdagavond om, vermoedelijk door harde wind en hoge golven. De boot was geschikt voor maximaal 90 mensen, maar volgens een bemanningslid waren er meer dan 150 mensen aan boord toen het ongeluk in Zimbabwe gebeurde. Zo'n 2000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee weken ruim 4000 kilo afval en bijna 80.000 peuken van de Nederlandse stranden geraapt. Met de strandopruimactie vraagt Stichting Noordzee aandacht voor het probleem van strandafval, plastic in het bijzonder. Er werden onder meer plastic flesjes uit China en Maleisië gevonden, een videoband en een 35 jaar oude verpakking van een chocoladereep. In de Eredivisie heeft NEC uit bij Willem II gewonnen met 4-1. Vlak voor rust begon NEC iets meer druk te zetten en maakte debutant Tahawi de 1-0. Daarna kwam NEC niet meer in de problemen met doelpunten van Sherry, Linssen en Sierhuis. Verheid maakte daarna voor Willem II nog het enige doelpunt. Vorige week verloor Willem II ook al met 4-1, toen van Go Ahead Eagles. Het weer, vanavond trekken de buien weg. Vannacht is het droog en een graad of 15. Morgen zo goed als droog met zon en wolken en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1684ste uitzending van Backwards. En jawel hoor, wij gaan gewoon door met waar wij vorige week zijn gebleven. Namelijk in augustus 1973. Eerst natuurlijk eventjes Bert van der Laan bedanken. Dit keer kon hij wel 30 platen in 2 uurtjes houden. Gaat ook wel eens een keer de andere kant op. Want ja, dan zijn de vinylsingeltjes, want dan draait ze echt van zwart vinyl, iets langer. Maar goed, Bert, daarvoor hartelijk dank. Zoals gezegd, 1973, daar dompelen we ons nog een keer onder met natuurlijk de gebeurtenissen, de top 40. We gaan de LP's nog eens even beluisteren, film kijken. We gaan live-opnames doen en ja, wat hebben we allemaal nog meer? Afijn, ik zou zeggen, luister lekker naar 1973. Te beginnen met een nieuwe nummer 1. Ik heb hier namelijk de hitlijst van 18 augustus voor mij. En jawel hoor, nummer 1 stond Do You Love Me van Sheriff Dean. Maar die plaat stond er inmiddels al 13 weken in. En die moest natuurlijk wel eens een keer verdwijnen van de eerste plaats. Nou, dat gebeurde ook. Albatross van Fleetwood Mac bleef op nummer 2 staan. Maar van 3 naar 1, niemand minder dan Freddie Breck en Rote Rozen. Die plaat ging in de 5e week van 3 naar nummer 1.

Ja, inhaken maar, zou ik bijna willen zeggen. We hadden natuurlijk Hentje al achter ons gelaten. En zie daar, daar kwam weer een nieuwe ster. Hij was 21 jaar toen hij deze hit had. Rode Rozen van Freddy Breck. Zoals gezegd, afkomstig van de derde plaats. En hij had trouwens sowieso veel succes in de jaren 70 met zijn slagerpop. In 1972 had hij zijn eerste hit met Überall auf der Welt, waarvan de melodie gebaseerd was op een lied van het slavenkoor uit Nabucco van Giuseppe Verdi. Rote Rozen, het zou 4 weken lang op nummer 1 staan en het is afkomstig van de LP Rote Rozen für dich. Ah, mooie titel. Grappig detail trouwens, het werd eerst in Nederland en België een hit en toen deze plaat hoog in de hitlijsten stond, volgde uiteindelijk ook Duitsland. Op 17 december 2008 stierf hij op 66-jarige leeftijd aan longkanker. Ja, en dan gaan we natuurlijk een beetje verder de top 10 in. Dit keer van 8 naar 6 in de vierde week stond Alright, Alright, Alright, Alright van Mango Jerry. Medegeschreven door Jacques Dutronc. En die kennen we natuurlijk nog van zijn hele grote hit. Het is 5 uur, Parijs vertrekt. Inderdaad, zo is het maar. Il est 5 heures, Paris se veille. Het lijkt dan ook veel op zijn hit Et moi, et moi, et moi. In 1970 scoorde de band zijn grootste hit natuurlijk in de summertime. Kun je ook vandaag de dag nog wel gaan draaien. En de grote man achter Mango Jerry is natuurlijk Ray Dorsett, de gitarist, songwriter en oprichter van de band. En hij is in maart 80 jaar geworden. Met andere woorden, we zijn toe inderdaad aan de nummer 6. Hier is Mango Jerry.

mooi hoor. De plaat die ging van 9 naar 7 in de vijfde week. Ik heb het over Hurt van Bobby Fenton. Afkomstig alweer van zijn 25e album en dat heette With Love. En die plaat die kwam uit 1974. Het nummer dateert trouwens al van 1954, dus het is wel een oud nummertje. En er zijn ook verschillende artiesten die deze Hurt, de hitparade, in hebben gezongen. Bobby begon trouwens zijn carrière in 1962 met de hit Roses Are Red, My Love. Wat hebben we nou met rozen iedere keer? Freddie Breck natuurlijk al met zijn rode rozen. Nu weer inderdaad de rozen. Enfin, het doet er niet toe. Gevolgd door Blue Velvet in 1963. 23 jaar later noemde David Lynch zijn film Blue Velvet naar het nummer van Fenton. In 1990 klom het nummer naar de top van de hitlijsten in Groot-Brittannië, nadat het werd gebruikt in een reclame voor een huidcrème. Bobby Fenton, hij leeft nog altijd, hij is inmiddels 91 jaar. Fantastische leeftijd. En daarvoor hoorde je natuurlijk Alright, Alright, Alright van Mungo Jerry. We zijn toe aan de gebeurtenissen van augustus 1973 en er gebeurde natuurlijk wel het een en het ander. Want in augustus 1973 werd de omgeving van Phnom Penh in Cambodja bedreigd door hevige aanvallen en oprukkende troepen van de Rode Khmer, wat leidde tot intense Amerikaanse luchtsteun tot het definitief einde van de Amerikaanse bombardementen op 15 augustus 1973. Deze datum was trouwens door het Hoge Rechtshof bepaald. Communistische eenheden probeerden de hoofdstad te omsingelen en sneden vitale aanvoerlijnen en wegen af. De Amerikaanse luchtmacht die voerde duizenden vluchten uit om de troepen van president Lon Nol te verdedigen en de opmars te vertragen. Klein probleempje, de Amerikaanse bommenwerpers wisten niet wie nu hun vriend was of hun vijand. Nou, daar hebben ze wel eens vaker problemen mee, volgens mij, maar doe maar. Zo bombardeerden Amerikaanse B-52'ers per ongeluk de Cambodjaanse marinebasis met honderden doden tot gevolg. Ik zei het al, op 15 augustus 1973 staakten de Verenigde Staten alle gevechtsmissies in Cambodja, omdat het Amerikaanse congres hiertoe de opdracht had gegeven. Kort na het staken van deze Amerikaanse bombardementen vuurden Rode Khmer-rebellen op 25 augustus voor het eerst raketten af op de militaire en internationale luchthaven Pochintong bij Phnom Penh. Uiteindelijk zou de stad op 17 april 1975 in handen vallen van de communistische troepen, met natuurlijk alle gevolgen van dien. President Nol, die op basis van overduidelijke gemanipuleerde verkiezingen tot president was gekozen, was toen al afgetreden. En hoog bezoek in het openluchttheater in Diever, want daar werd namelijk Romeo en Juliet opgevoerd. Tussen de 800 betalende bezoekers zat ook een bekende, namelijk prinses Margriet. Zij was niet alleen, zij had ook nog eens een keer haar schoonmoeder, oftewel de moeder van Pieter van Vollenhoven, meegebracht. En haar secretaresse, misschien maken die wel aantekeningen, geen flauw idee. Maar goed, die twee waren ook mee en volgens de pers had zij het prachtig gevonden. En tenslotte, de rechtbank heeft twee kooplieden uit Wolvega en Drachten een jaar celstraf gegeven, waarvan 3 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van 3 jaar. Beide mannen kwamen in contact met een drukker in het Duitse Oberhausen, die vertelde dat hij alles kon drukken. Nou, dat klonken die twee valse munters als muziek in de oren, en afgesproken werd dat hij bankbiljetten zou drukken ter waarde van 500.000 gulden... en hij zou het ook nog verdelen in porties van 100 gulden biljetten. Nadat de valse bankbiljetten waren opgehaald, bleek de kwaliteit toch niet zo heel erg goed te zijn. Maar ja, ze hadden natuurlijk al met een aantal biljetten betaald, met alle gevolgen van dien. Ze begonnen zenuwachtig te worden en besloten uiteindelijk de rest van de biljetten te vernietigen. Helaas voor hen te laat, ze werden herkend en opgepakt, met als resultaat in ieder geval 9 maanden brommen. Dat had je doen, inderdaad, valse munters. Goed, we gaan naar natuurlijk Lynyrd Skynyrd, want dat is eigenlijk de reden dat wij toe zijn aan 1973. Die LP die kwam uit en het debuutalbum in ieder geval, en zoals gezegd uit op 13 augustus. En voordat het album tot stand kwam waren veel van die nummers al opgenomen in het live repertoire van Lynyrd Skynyrd. Ter promotie bracht de band Gimme Three Steps en Free Bird uit als singles. En zoals gezegd, die ga ik zeker ook nog draaien. Ik denk dat pak een beetje de 29e gaat worden.
Even kijken. Vorige week vertelde ik over het vliegtuigongeluk wat Lynyrd Skynyrd in 1977 trof. Het ongeluk gebeurde slechts 3 dagen na de release van het 5e studioalbum van de groep Street Survivors. Na de crash en de daaropvolgende persaandacht werd Street Survivors een groot succes en de single What's Your Name bereikte in 1978 nummer 13, hoe kan het ook anders, in de singlelijst. De originele hoes, jawel, die van Street Survivors, toonde een foto van de band te midden van vlammen, waarbij Steve Gaines, die omkwam bij het vliegtuigongeluk, bijna volledig door het vuur werd bedekt. Uit respect voor de overledene trok MCA Records de originele hoes terug en verving deze door een foto op de achterkant van het album een vergelijkbare afbeelding van de band tegen een eenvoudige zwarte achtergrond. Het zal trouwens 10 jaar duren voor zij weer een comeback maakten in het livecircuit en de band bracht pas in 1991 haar eerste album weer uit, getiteld Lynyrd Skynyrd 1991. En dit keer heb ik gekozen voor een nummer Poison Whiskey. Met andere woorden, hier is Lynyrd Skynyrd.

had hem al een aantal weken in de tas. Maar goed, kwam er steeds maar niet van, maar nu wel. Stevie Wonder met Inner Visions, de LP natuurlijk. Het 16e album alweer uitgekomen trouwens op 3 augustus 1973. En 3 dagen later gaf Stevie Wonder een concert in Greenville in South Carolina. Na afloop viel hij in slaap op de voorstoel van de auto van zijn vriend John Harris, die achter een vrachtwagen volgeladen met boomstammen reed. En plotseling trapte de vrachtwagenchauffeur hard op de rem en botsten de 2 voertuigen. Boomstammen die vlogen in het rond en een ervan sloeg door het voorruit van de auto en raakte Stevie op zijn hoofd. Hij was bloedend natuurlijk, had een bloedende hoofdwond en bewusteloos toen hij uit de verwrongen auto werd gehaald en lag 10 dagen in coma. Een optreden naar aanleiding van dit album, wat trouwens de meesten een heel goed album vinden. Ja, dat zat er dus op dat moment niet meer in. Maar hij heeft wel ons verrast met prachtige nummers. Higher Ground was er bijvoorbeeld een van. Hij anticipeerde ook op Nixon. Hij was absoluut een tegenstander van Nixon. En dit was ook een van de nummers. Golden Lady. Inner Vision dus van Stevie Wonder. Ook die LP hebben we dan weer gehad. En het is precies 7:30, dus wat dat betreft dan ben ik helemaal op tijd. We gaan dus even kijken naar de films die we hebben. Dit keer aandacht voor Papillon met Steve McQueen en Dustin Hoffman. Het is een avonturenfilm, deels gebaseerd op de gelijknamige roman van Henri Charrière uit 1968. De schrijver werd in 1931 veroordeeld en belandde in de brute Franse strafkolonie in Frans Guana, waaronder Duivelseiland. Eenmaal aangekomen is hij vastberaden te ontsnappen, maar zijn eerste poging dat mislukt jammerlijk. Als straf wordt hij naar de gevangenis verplaatst waar nog nooit iemand van ontsnapt is. Ja, en dat moet je natuurlijk bij Steve McQueen niet doen. Daar lukte het uiteindelijk wel. De muziek die is van Jerry Goldsmith, die ook bekend was van de Star Trek-series The Mummy, Rambo's First Blood en The Omen, waarvoor hij trouwens in 1976 een Oscar kreeg. Met andere woorden, hier is themamuziek van niemand minder dan Papillon uit 1973.

Ja, het wordt even extra aangezet natuurlijk. Je hoorde de Knife van niemand minder dan Genesis met John Mayhew op drums. En dat is wel grappig, want John Mayhew die werd later vervangen door Phil Collins, omdat, zo zei men, hij geen talent had. Enfin, nou, bepaal het zelf. Het is afkomstig trouwens van het album Trespass uit 1970. Maar dit was wel het eerste live-album gemaakt om een gat in de planning te overbruggen en de publieke belangstelling vast te houden terwijl de groep langdurige schrijfsessies doormaakte voor hun vijfde studioalbum Selling England by the Pound, die trouwens ook in 1973 uitkwam. De band die verzette zich aanvankelijk tegen de release, maar stemde uiteindelijk toch toe op de voorwaarde dat de plaat voor een lage prijs zou worden verkocht. De uiteindelijke tracklist werd samengesteld uit twee niet uitgezonden optredens in februari 1973 tijdens de Foxtrot-tournee, opgenomen voor het radioprogramma King Biscuit Flower Hour. En die doet het trouwens heel erg goed. En daarvoor een prachtige uitvoering van David Bowie's Knock on Wood. 1966, toen maakte Eddie Floyd en Steve Cropper dit nummer al bekend. Ze schreven het nummer. En Eddie Floyd die zette het ook nog eens een keer op plaat. Met medewerking dus van Steve Cropper. Ach, en die kennen we natuurlijk ook onder andere nog van de Blues Brothers. Zo, alles weer gehad en dat betekent dus dat wij toe zijn aan de gebeurtenissen. Moet ik even kijken waar ik die gebeurtenissen weer heb. Hier geloof ik, ja. Daar komen ze. Allereerst de NAM. De Nederlandse aardoliemaatschappij die wil naar olie boren in Oosterwolde en Opsterland en dan met name in het Vochteloerveen. Daarom heeft de vereniging Milieubeheer Noord-Nederland een openbare hoorzitting georganiseerd in Oosterwolde, waarin de mogelijke boringen in delen van het natuurlijk Oostellingwerf en Opsterland zullen worden besproken. Eén grote afwijzige, jawel hoor, de Nederlandse aardoliemaatschappij. Zij vinden dat er sprake is van een protestbijeenkomst en zij missen iemand van het ministerie van Economische Zaken. Ja, uiteraard, olie en economie, het gaat weer in hand in hand. De vereniging vindt het jammer dat de NAM verstek laat gaan, maar wijst er wel op dat er sowieso geprotesteerd gaat worden tegen de gasboringen, omdat men dat wil doen in een van de laatste hoogveengebieden in West-Europa. En eerlijk is eerlijk, in de natuur hoort gewoon niet geboord te worden. Punt uit. De melkboer die verdwijnt uit het straatbeeld. Hij kan vaak de gehele wijk niet meer bedienen doordat hij een complete kruidenierswinkel achter zich aansleept. En daarom gaat de LMI, dat is de Leeuwarder Melkindustrie, die onderdeel is van de zuivelindustrie De Takkomst in Wolvega, starten met een proef samen met Frico in Leeuwarden. Voortaan zal de melkman alleen melkproducten bij de deur langsbrengen en niet meer aanbellen. Maar hij zal alleen melkproducten bezorgen bij diegene die een speciale plastic bak buiten de deur heeft staan, met daarin een handgeschreven bestelling. Ja, hoe zou het ook anders moeten, want computers waren er natuurlijk nog niet. En zo hoopt men dat er meer melkboeren zullen komen, want het beroep van melkman is zwaar en onaantrekkelijk vanwege de lange werktijden. In andere delen van het land en in grote steden is de melkboer al lang verdwenen. En ja, we weten nu natuurlijk, helaas, het heeft het niet opgeleverd wat het zou moeten opleveren. En een kudde van 11 uitgebroken pinken heeft het sporenboekje van de Nederlandse spoorwegen dusdanig in de war geschopt dat er sprake was van een flinke vertraging. De pinken waren op en naast de rails gaan lopen tussen de Hooiweg en de Tjongerbrug. Uiteindelijk lukte het de politie-eenheid van West-Stellingwerf om de pinken na een drijfjacht weer in een weiland te krijgen, waardoor het treinverkeer kon worden hervat. Tegen de eigenaar van de pinken werd procesverbaal opgemaakt. De spoorwegrecherche die heeft de zaak in onderzoek. En ook in augustus trouwens 1973 hoge temperaturen. Het is hoogzomer met 25 tot 30 graden. En de mensen die trokken dan ook massaal naar het strand, vooral Scheveningen. Dat was in trek. En dan gaan we nog 25 jaar eerder natuurlijk even kijken, 1948, en komen we onder andere uit bij Jack McVay. En die heeft in 1940 saxofoon gespeeld bij onder andere Lionel Hampton. 2 jaar later werkte hij ook samen met T-Bone Walker en werd hij beïnvloed door de blues. Hij was ook leider van een studioband bij Black and White Records. Zijn bekendste nummer, Open the Door, Richard, uit 1947. En dat haalde toen ook nog eens een keer de Amerikaanse hitlijsten. Op 27 december 2000 is hij overleden op 86-jarige leeftijd. Maar ik heb voor je, en het is heel toepasselijk natuurlijk in deze tijd van het jaar, Inflation Blues.

0: Ja, waarschijnlijk is Dimitri van Toren de tekst vergeten. Maar goed, het is wel een leuk nummer, hoor. Hey, come on, was dat. Later zou hij nog een hit hebben met een lied voor kinderen. En vervolgens vertrok hij naar India. En dat was ook de reden dat er pas in 1990 weer een nieuw album van hem kwam. Geïnspireerd op de Indiaanse cultuur. En op dat album werd weer Hey, come on gezongen. Dit keer met Flerk. Dimitri van Toren, hij is overleden op 21 mei 2015... op 74-jarige leeftijd. Ik heb nog één plaatje voor je en dan moet ik wel heel erg snel zijn. Brother Louie van de Stories, van de Stories inderdaad. Die ging ook van de vijfde week, ging je van 32 naar het nummertje 40. En ik zou zeggen, tot volgende week, oftewel...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het Indisch Monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jetten legde een krans namens de regering. Op 75 plekken in Nederland en Indonesië zijn vandaag herdenkingen. Er zijn steeds minder mensen die het nog hebben meegemaakt, maar volgens de organisatie zijn er inmiddels meer dan 2 miljoen Nederlanders met een Indisch oorlogsverhaal in de familie. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. 2 weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. De brand is de grootste in de Belgische geschiedenis. Aan het einde van de middag was een gebied zo groot als de gemeente Gouda verbrand. Nederland, Tsjechië en Zweden sturen blusvliegtuigen en helikopters naar België. Koen de Groot heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlands record met 600ste van een seconde. Milou van Wijk en Marit Steenbergen grepen op de 50 meter vrije slag naast de medailles. Van Wijk werd vierde en Steenbergen vijfde. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht is het droog en het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het zo goed als droog met zon en wat wolken. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

TV Slos. Dag in, dag uit. Dag in, dag uit. Vanuit Steenwijkerland. Compleet geïnformeerd in de kop.

0: in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. Die file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Pas dan kan worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogeveen is nog niet onder controle. Aan de noordkant is het vuur ingedampt, maar richting het oosten breidt de brand zich uit. In het gebied de Hogevenen is inmiddels 2000 hectare natuur verbrand. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. 2 weken geleden kwamen ineens tienduizenden migranten Ceuta in. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar 6e medaille op dit EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot 2e op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg en vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was op de A59 in de staart van een file een dodelijk ongeluk. De file was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie. Maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd. Want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Het Marokkaanse leger heeft honderden mensen verjaagd die vanuit Marokko Ceuta probeerden binnen te komen. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn 294 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Op sociale media gingen oproepen rond om opnieuw de Spaanse exclave te bestormen. Twee weken geleden slaagden tienduizenden migranten erin om Ceuta te bereiken. De meeste waren na een dag weer terug in Marokko, maar de chaos leidde wel tot politieke onrust. Emma Oosterwegel heeft een zilveren medaille veroverd op de zevenkamp bij de EK Atletiek in Birmingham. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen, maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met het goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Marit Steenbergen heeft op de EK Zwemmen in Parijs zilver gepakt op de 100 meter rugslag. Het is haar zesde medaille op deze EK. Ze had al 3 keer zilver en 2 keer goud. Eerder op de avond werd Koen de Groot tweede op de 50 meter schoolslag. Hij verbeterde ook zijn eigen Nederlandse record met 600ste van een seconde. Het weer, de laatste buien trekken weg. Vannacht is het droog, het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken en het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: RTV Slos met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Honderden mensen hebben weer geprobeerd om vanuit Marokko de Spaanse exclave Ceuta te bereiken. Het Marokkaanse leger had oproepen op sociale media gezien en heeft mensen verjaagd. Volgens Marokkaanse staatsmedia zijn bijna 300 migranten aangehouden. De meeste van hen zouden uit landen ten zuiden van Marokko komen. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende tractorbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file die was veroorzaakt door tientallen trekkers die voor een boerenprotest onderweg waren naar Den Bosch. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd, want volgens de bond bepalen burgemeesters en het OM wat de politie wel en niet mag. Bij het Indisch monument in Den Haag is het einde van de Tweede Wereldoorlog in het hele Koninkrijk der Nederlanden herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde Japan in toenmalig Nederlands-Indië. Bij de herdenking klonk veel muziek, er waren voordrachten en premier Jette legde een krans namens de regering. Meerdere Nederlandse medailles op de EK Atletiek in Birmingham vanavond. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Hij is de eerste Nederlandse Europees kampioen op deze afstand sinds 1950. Dieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Op het slotonderdeel, de 800 meter, wist de atlete haar race te winnen. Maar het lukte niet om de achterstand in te halen op de Ierse Kate O'Connor, die er met goud vandoor ging. Sophie Dokter pakte het brons. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: De hits van toen. De hits van toen en nu.
1: En nu.
0: En nu. RTV Slos.
1: RTV Slos.
2: En let it flow.
1: Goud van oud.
0: In het Engels, Frans, Duits of in je eigen taal.
1: RTV Slos draait het allemaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Middernacht, het begin van zondag 16 augustus, Irma de Vries met het NOS-journaal. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen wordt steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Politievakbond ACP wil duidelijkheid van het Openbaar Ministerie over de handhaving bij demonstrerende trekkerbestuurders op de snelweg. Gisteren was een dodelijk ongeluk in de staart van een file, die was veroorzaakt door tientallen trekkers. Zij reden over de snelweg naar Den Bosch voor een boerenprotest. Premier Jette was gisteren kritisch over het optreden van de politie, maar volgens ACP moet eerst duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd en kan dan pas worden vastgesteld of die opdracht goed is uitgevoerd. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur en eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15 en het blijft droog. Ook morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Back the funk, freak the funk.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. In Duitsland mogen de 2000 inwoners van het dorpje Guy weer naar huis. In de buurt woedt een natuurbrand. Vrijdagochtend werden inwoners opgeroepen om te evacueren. Uiteindelijk naderden de vlammen het dorp tot zo'n 150 meter. De situatie is nu verbeterd en er is geen direct gevaar meer. Guy ligt in de buurt van Aken, niet ver van de Nederlandse grens. In het gebied is zo'n 300 hectare afgebrand. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er twee mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. De vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. En na een succesvolle atletiekavond is Nederland opgeklommen naar de 4e plaats op de medaillespiegel van het EK Atletiek in Birmingham. Stefan Nillissen heeft gestunt door goud te winnen op de 1500 meter. Lieke Klaver haalde brons op de 400 meter. En eerder op de avond wist Emma Oosterwegel een zilveren medaille in de wacht te slepen op de zevenkamp. Het brons was voor Sophie Dokter. En het weer, vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het dodental door de zware aardbeving van maandag in Colombia is opgelopen tot 294. Nog ruim 300 mensen worden vermist. Reddingswerkers zijn bang dat de kans heel klein is dat er nog mensen levend onder het puin vandaan worden gehaald. Ongeveer 2/3 van alle slachtoffers zijn in de steden Cali en Pereira om het leven gekomen. De aardbeving van 7,4 was ook te voelen in buurlanden Panama, Ecuador en Venezuela. Sinds de beving zijn er nog ruim 250 naschokken geweest. De natuurbrand in het Belgische natuurgebied Hogevenen wordt nog steeds groter. Inmiddels is een gebied van 2700 hectare verwoest. Dat is vergelijkbaar met de omvang van de gemeente Haarlem. Daarmee is het de grootste brand in de geschiedenis van België. In nabijgelegen dorpen zijn inmiddels zo'n 600 mensen geëvacueerd. Ook in plaatsen over de grens met Duitsland bereiden mensen zich voor op evacuatie. De Nederlandse Defensie stuurt 2 blushelikopters naar België. Het moet duidelijk worden met welke opdracht agenten op pad zijn gestuurd bij het boerenprotest van zaterdag. Dat zegt politievakbond ACP. Gisteren kwamen er 2 mensen om in een file die was veroorzaakt door trekkers die op de snelweg reden. Premier Jette was kritisch op de politie. Maar de vakbond zegt dat de politie wordt aangestuurd door burgemeesters en het OM. In de Eredivisie heeft PSV zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De Eindhovenaren wonnen met 2-1 van Excelsior. Fortuna Sittard won met 3-1 van Cambuur. En eerder op de avond won AZ met 4-1 van FC Utrecht. NEC versloeg Willem II eveneens met 4-1. En het weer vannacht droog en het koelt in het noorden af naar een graad of 11. In het zuiden blijft het zo'n 18 graden vannacht. Morgen is het vrijwel overal droog met een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.